0: Stin Uur.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.
2: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
3: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
4: Connected Alassie.
5: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
4: Connected Alassie.
5: Connected na Osso, affordable for you.
4: Yeah, yeah.
5: Connected na Broco, met TDCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
4: Connected Alassie. Enjoy affordable connectivity.
5: Still the most affordable. Taylor, see you keeping us in touch.
6: Hello, ik ben Mirko. Ik hou van Harry door Shadow.
7: Never would have made it.

Vader, Vader, Vader, ik geef u eer, ik geef u lof, ik geef u prijs. Dank u voor wie u bent. U bent machtig, groot en zeer te prijzen. Ik kom voor uw genade troon met Gods volk, uw kinderen, uw zonen en dochters. Ja, Vader, dank u wel. Het is een eer om een kind van u te zijn. Ja, Vader, u hebt ons bekleed met een priesterkoningschap. Ja, Heer, we zijn apart gezet. Ja, we zijn personen die het verschil moeten uitmaken in deze wereld, Heer. En ook in deze natie, mijn God, ziet u graag dat wij ons gedragen tot eer en glorie van uw naam, mijn God. Jezus Christus, u was op deze aarde als mens en u bent voor ons een voorbeeld geweest. In liefde, in vrede en in harmonie. Dat is uw gezindheid geweest. En dit wilt u ons ook geven. U hebt ons begiftigd met al deze kenmerken, met al deze eigenschappen. En we moeten ons erin beoefenen om als zodanig ons te gedragen. Elke dag, in ons dagelijks leven. Wat u wil, wat u graag wil zien. En waarin wij ons moeten beijveren, is de eenheid onder elkaar. Ja, Heer, we moeten als kinderen Gods het voorbeeld zijn en het voorbeeld blijven geven naar elkaar toe en naar buiten. Wat met rijkhalsend verlangen kijkt de gemeenschap uit naar de verrichtingen van de kinderen Gods. Het openbaar worden van de kinderen Gods in gedrag, in praten. Vader, help ons om dit alles, om al deze eigenschappen te behouden, te koesteren en als zodanig te wandelen. Want u hebt in ons geplaatst het licht. Wij zijn het zout der aarde die het bederf moet tegengaan. En daarin moeten we ons beijveren. En als wij ons beijveren om die eenheid te bevorderen en er alles aan te doen om het voorbeeld te zijn in deze natie, dan zult u, Vader, uw helpende hand laten zien in Suriname. Want Suriname heeft Jezus nodig. En hij heeft ons ook deze boodschap gegeven om het te verspreiden. Ja, de boodschap van hoop en heil. En zoals u hebt gezegd, u weet wat u koestert voor dit land. Vrede, maar geen onheil. Ja, om dit land een hoopvolle toekomst te geven. Ja, Vader, en we willen als kinderen Gods ons ook daarin beijveren. Dank u wel, o Vader, voor uw liefde en uw trouw, die u steeds toont. Vader, we willen dicht bij u blijven, omdat wij de gezindheid van Jezus Christus willen behouden en ook daar naar buiten demonstreren. Want wij zijn uw ambassadeurs in deze natie. We willen ook als zodanig gedragen, want we zijn apart gezet. Ja, Heer, hij moet aan ons zien dat we kinderen God zijn.

0: in harmonie, in eenheid, mijn God, Heer. Dank u wel, o Heer, dat u deel mogen uitmaken voor de veranderingen die zich moeten voordoen in dit land. En als kinderen Gods willen wij als zodanig de mensen vertellen dat er hoop is. Hoop in dit land, hoop in Suriname. Dank u wel, lieve Vader, Heer, voor wie u bent. Gaat u gang in deze tijd, mijn God, Heer. Vader, laat zien dat u Heer bent. Laat zien, mijn God, Heer, dat u, Vader, alle macht hebt in de hemel en op aarde. En we willen het ook demonstreren in ons gedrag, naar elkaar toe. In ons gedrag, in ons praten. Dank u wel, o Heer, dat u ons steeds weer erop wijst dat we liefde moeten tonen naar elkaar toe. Dat we liefde moeten laten zien die niet van de wereld is, maar van u en u alleen. Dank u wel, lieve Vader, Heer. Je bent niet veranderd. Je bent gisteren, hierin en tot in alle eeuwigheid, dezelfde. En dat willen we het ook laten zien, waar we ook zijn, gelegen of ongelegen, willen wij uw naam groot maken. Willen wij laten zien wie u bent. U bent een God van liefde. Ja, mijn God, Heer. En we zullen ons steeds blijven beijveren. We zullen ons blijven beijveren om die eenheid te bewaren naar elkaar toe. Onder welke omstandigheden dan ook. Ook komt de vijand ertussen. We zullen ons blijven beijveren om die eenheid te behouden naar elkaar toe. Want wij zijn kinderen Gods. Niet zoals de wereld, maar zoals u ons hebt ingegeven. Door liefde, door trouw en harmonie. Dank u wel, Koning Jezus. U bent God van liefde en u hebt het getoond voor ons. En we zullen u blijven volgen tot in lengte van dagen. Alle eer, alle lof en prijs komt u toe. Halleluja. Amen.
1: Your friends at Radio Shalom 94.5 want you to experience the peace that only Jesus can give.

lang, heel lang in het midden. Ja, luisteraars, ik ben Genesis.

Hallo, liebe luisteraars. Ik ben Johan Amelo en ik woon op Plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello.

machine, machine.

0: Hallo iedereen, ik ben Elisa Kisaidoubee. Ik woon in Nederland en ook ik luister naar Radio Shalom 94.5.
1: Taiori, aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
2: Vergeet de seksualiteit in je huwelijk niet. Seksualiteit is aan ons gegeven om de liefde te vieren, te werken aan een nageslacht, maar ook om de eenheid tussen man en vrouw vorm te geven. We hebben het hier over seksualiteit tussen één man en één vrouw die met elkaar getrouwd zijn. De apostel Paulus roept in 1 Korinthe 7 vers 5 op: weiger elkaar de seksuele gemeenschap niet, of het moest zijn dat u er wederzijds mee instemt u enige tijd aan het gebed te wijden. In het Bijbelboek Hooglied zijn er delen die misschien wat gedekt de seksualiteit benoemen. Wat denkt u van: mijn hoofd ligt op zijn linkerarm, met zijn rechterhand streelt hij me. Hoofdstuk 8, vers 3. Vergeet de seksualiteit in je huwelijk niet.
1: Taiori, aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
3: Hallo, mijn naam is Hak en ik luister naar Radio Shalom.
4: I overcame.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.
1: Nee.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

Want de Baren Vader, ik geef u eer, ik geef u lof, ik geef u prijs. Dank u voor wie u bent. U bent machtig, groot en zeer te prijzen. Ik kom voor uw genade troon met Gods volk, uw kinderen, uw zonen en dochters. Ja, Vader, dank u wel. Het is een eer om een kind van u te zijn. Ja, Vader, u hebt ons bekleed met een priesterkoningschap. Ja, Heer, we zijn apart gezet. Ja, we zijn personen die het verschil moeten uitmaken in deze wereld, Heer. En ook in deze natie, mijn God, ziet u graag dat wij ons gedragen tot eer en glorie van uw naam, mijn God. Jezus Christus, u was op deze aarde als mens en u bent voor ons een voorbeeld geweest. In liefde, in vrede en in harmonie. Dat is uw gezindheid geweest. En dit wilt u ons ook geven. U hebt ons begiftigd met al deze kenmerken, met al deze eigenschappen. En we moeten ons erin beoefenen om als zodanig ons te gedragen. Elke dag. In ons dagelijks leven. Wat u wil, wat u graag wil zien. En waarin wij ons moeten beijveren, is de eenheid onder elkaar.

0: de kinderen Gods. Het openbaar worden van de kinderen Gods. In gedrag, in praten. Vader, help ons om dit alles, om al deze eigenschappen te behouden, te koesteren en als zodanig te wandelen. Want u hebt in ons geplaatst het licht. Wij zijn het zout der aarde. Het bederf moet tegengaan. En daarin moeten we ons beijveren. En als wij ons beijveren om die eenheid te bevorderen en er alles aan te doen om het voorbeeld te zijn in deze natie, dan zult u, Vader, uw helpende hand laten zien in Suriname. Want Suriname heeft Jezus nodig. En hij heeft ons ook deze boodschap gegeven om het te verspreiden. Ja, de boodschap van hoop en heil. En zoals u hebt gezegd, u weet wat u koestert voor dit land. Vrede, maar geen onheil. Ja, om dit land een hoopvolle toekomst te geven. Ja, Vader, en we willen als kinderen Gods ons ook daarin beijveren. Dank u wel, o Vader, voor uw liefde en uw trouw. U steeds toon. Vader, we willen dicht bij u blijven. Omdat wij de gezindheid van Jezus Christus willen behouden. En ook daar naar buiten demonstreren. Want wij zijn uw ambassadeurs in deze natie. We willen ook als zodanig gedragen, want we zijn apart gezet. Ja, Heer, hij moet aan ons zien dat we kinderen God zijn. In harmonie, in eenheid, mijn God, Heer. Dank u wel, o Heer, dat we deel mogen uitmaken voor de veranderingen die zich moeten voordoen in dit land. En als kinderen Gods willen wij als zodanig de mensen vertellen dat er hoop is. Hoop in dit land, hoop in Suriname. Dank u wel, lieve Vader, Heer, voor wie u bent. Gaat u gang in deze tijd, mijn God, Heer. Vader, laat zien dat u Heer bent. Laat zien, mijn God, Heer, dat u, Vader, alle macht hebt in de hemel en op aarde. En we willen het ook demonstreren in ons gedrag, naar elkaar toe. In ons gedrag, in ons praten. Dank u wel, o Heer, dat u ons steeds weer erop wees dat we liefde moeten tonen naar elkaar toe. Dat we liefde moeten laten zien die niet van de wereld is, maar van u en u alleen. Dank u wel, lieve Vader, Heer. U bent niet veranderd. U bent gisteren, hierin en tot in alle eeuwigheid, dezelfde. En dat willen we ook laten zien, waar we ook zijn, gelegen of ongelegen. Willen wij uw naam groot maken. Willen wij laten zien wie u bent. U bent een God van liefde. Ja, mijn God, Heer. En we zullen ons steeds blijven beijveren. We zullen ons blijven beijveren om die eenheid te bewaren naar elkaar toe. Onder welke omstandigheden dan ook. Ook komt de vijand ertussen. We zullen ons blijven beijveren om die eenheid te behouden naar elkaar toe. Want wij zijn kinderen Gods. Niet zoals de wereld, maar zoals u ons hebt ingegeven. Door liefde, door trouw en harmonie. Dank u wel, Koning Jezus. U bent God van liefde. En u hebt het getoond voor ons. En we zullen u blijven volgen tot de lengte van dagen. Alle eer, alle lof en prijs kom u toe. Halleluja. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

0: Het is 5 uur. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: God zegen, geliefde, met de grandtijd van Junde Edisie, dat wij weer de gelegenheid hebben gehad om hier te zitten. Ik ga tak naar jou, again, abra a woord of op gado. Met wie draag a woord op. Papa, met dat ik grandtijd naar jou die zie, dat je mag draag a woord op jou. Ano. Dat we begrijpen dat Ibriëse die saaiere, maar a woord die zie, dat futuro mi gado, als a mit naar den ati, en dat gado kenkis a de na den. Met dat ik grandtijd masra, voor jou bless je abra woord die zie, Jesus naam. Amen. Geliefde, is dat u bij begin en we begin thank you dat u u kon abribi i abifuyere. En sa imiere, imiere a word of gado. Maar toch, if iere a word of gado, dan is het goed dat u het gaat toetsen. Vooral if iere a word of en u neemt dat it is a word of gado. Maar het is ook goed dat u het gaat toetsen. Trouwens, de Bijbel ook leert ons dat wij moeten toetsen. In 1 Thessalonicenzen 5, vers 21, Thessalonicenzen in het Nieuwe Testament, 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5, vers 21, daar staat geschreven, in vers 20 begin ik, doof de geest niet uit, veracht de profetieën niet, maar toets alles en behoud het goede. Dit nasang a word of God schrijft het tegen u. Vooral tegen Abraham profetie. Maar ja, ik ben bezig vandaag met predikingen. En tegen Abraham predikingen, ook de word of God. Dan Abraham predikingen, ja, was maar prediking. Hier was prediking. Dan is het goed dat je het moet toetsen. Ik weet niet hoeveel van u tegen een kerkje, je tegen een pen of een papieren. En u maakt aantekeningen, ze afbreken, man, etaki. En wanneer u thuis bent in uw stille tijd, dan is het goed. Je kan ook de teksten bakken na, dan gaat u toetsen. Ja, we moeten niet gauw geneigd zijn om voor gaan dat amen. Want u weet dat alle amen wat u schreeuwt, of alle amen wat u zegt, dat betekent dat u agree naar onze asmatak dapper. Ja, dat is goed. Je kan dat amen, ja. Maar het is ook goed dat u gaat toetsen alvorens u iets zegt of u iets schrijft. Soms zie je ook bepaalde reacties. Ja, we zijn niet ons allemaal. Maar Facebook, de one depressie, one de social media platform, waar je ziet dat heel wat predikingen en mensen die dingen schrijven over het geloof en heel wat dingen. En je hebt mensen die zeggen amen, amen, amen, zonder om misschien te toetsen wat precies daar geschreven staat. God wordt en roep je op dat wij moeten toetsen. De wiere a word of God, ik had het gisteren over horen. De wiere a word of God, dat is het nou, a tweede stap, is dat wij gaan toetsen. Ja? Mozes betekent je volk, dat kijk, luister, u moet het overpeinzen. Ja? Overpeinzen. Ik zeg nadenken. Je moet het bestuderen om te zien wat daar gezegd is als het op waarheid berust. Ja, if a profetie die als magie, if a openbaring die komt. Je moet het toetsen. Ja, en te je toets, is je van dat, hey, dit is mijn bevoegd gado, dan moet je uitvoeren. Ja, of je voert je gelijk uit, of een andere tijdstip. Want soms, wat woord kan komen, of wat prediking kan komen, en dan voor een moment dat je om uit te voeren, Alexander, dat is dikbaar. Maar je kiept ergens en te a juiste moment door dat je het voeren uit. Vele van onze plannen en al de dingen wat wij doen. En dat betekent dat aan God betakken, want soms God kan takken, maar een juiste ding, hoe we kan voeren zijn uit, moet we door het. Ik geef je een voorbeeld. Als jongeman, ik was heel jong, ik was 8 jaar toen, en sorry. En mijn vader kreeg een profetie. Hij kreeg een profetie. En dat hij een zoon heeft, Joshua. En die man is kon begin dat overbruiken, man. Ik was toen 8 jaar. En Een woord komt dat geeft, ja, maar kom biggie. En u weet, hier is jullie nou op trouwens een wedstrijd in laten doen dat. Een jongeman van 18 jaar is al volwassen, hopelijk ten goede hoor, of 21. Maar goed, we praten dus over een jongeman. En ik had mijn jeugdige leeftijd. Ik was ook 21 jaar en al die dingen. Maar het moment was het daar nog niet. Ik had toen ook geprobeerd. Dat, hé, me begrijp dat ook aan mij. Me hadden een preekje, man, weet je. Ik begon heel wat dingen te schrijven in een schrift van me, wat ik tot aan de dag van vandaag nog steeds heb. En ik beschreef dus aan dat, hé, omdat me zegt dat ik aan mij hadden een preekje, man. Maar ondanks dat niet, maar het heeft gado nog meer door. En die het heeft gado door, we zien dat afvinden plaats. En we hebben gado grant aan dat die. Dus soms wat woord kan komen, maar if het heeft gado nog door, daarom ik moet zak ook te precies het ding. Soms heeft gado stak wat woord, abra jullie, hoor een woord en werk overeenkomst het zijn. Misschien hoef je niet gelijk te stappen, want soms de door is open, maar in een stappen moet je in een door, in wacht je aan het juiste moment. Soms weer haastig en soms weer verdedigd door het tapen. Maar weet één ding. If God op taki, no one smart kan tapen door dat hij. If God op door, no one smart kan tapen. En if God op tapen, no one smart kan open. So if God op promise you, if God op tak one sani en God op promise you, het zal zeker gebeuren. Ik wil u vanmorgen bemoedigen. Kan er wat profetie woord, kom abra you libi. En je wacht dat, hé, een woord in de kona in vervulling. Lodwan, if God wacht, if God taki, het gaat zeker gebeuren. Wees hij duur langer, maar if na God taki, het gaat zeker gebeuren. Nee, spreek dat in nosa dede fos attendati, maar is a she attendati, kona in vervulling, usan God be taki. Dan wil ik ook te dat masratia volk dat hij kijkt, mogiu kanaa, mogiu nu a beloofde land. Maar het is niet dezelfde dag gebeurd. De ben fitty en de omensan op den duur, eerste leider Moses, dede, Joshua, tik Abra, en afvolk Israël, de ben fitty voor beka horistam, de ben fitty voor beka go cross bay, na afra misi voor Gado. Soms lek van me tek beta, Gado kan tegen je wan sani, maar je moest wachten aan juiste moment. Je wan gie wan eens ons bruggetje, dat te Gado tegen je wan sani, dat bijvoorbeeld, ik ga dit voor je doen, of ik ga dat voor je doen. Wat je moet doen. Actie gaat ook toe. Strategische ideeën. Ja? Actie gaat ook. Vader, hoe moet ik het doen? Pami moest wakker. En gaat het ook toe. Is zijn helpers kon geven. Die kan bereiken. En a volheid. Voor een woord. Die attack abra a libi voor jou. Geliefde. Ik lees een tekst hier. Spreuken 15 vers 22. Spreuken hoofdstuk 15, vers 22. Daar staat geschreven, Spreuken hoofdstuk 15, vers 22. Jazo Ascrivi en Ataki. Plannen mislukken bij gebrek aan overleg. Maar door de veelheid van raadgevers komt iets tot stand. Plannen mislukken bij gebrek aan overleg. Leg van met dat soms gaat ook aan takwasani. Wat woord kan spreken over jullie lieve? Wat prediking kan komen en een prediking raak je aan en je gaat gelijk ermee aan de slag? Dan is het goed die abi ideeën, strategische ideeën. Hé, hey, hoe te doen? Van wie moest dat zijn? Die en soms, want de makkelijke passie is dat u gaat overleggen. Ja, maar tuurlijk. U overlegt dan een Heilige Geest. Maar ook toe, ik kan overleggen dan een smaak. Maar één ding wil ik zeggen, lukuboom nanga sumaye ge overleg. Lukuboom sumaye ge yutori, lukuboom nanga sumaye overleg. Maar daarom heb ik ook gezegd dat overleg nanga a Heilige Geest, al zijn a juiste sma geu, al sorry de juiste sma, nanga sai kan taki. Want kijk, bepaalde plannen kunnen we alleen uitvoeren. Maar bepaalde dingen hebben we ook andere mensen nodig. Ja, we hebben ook andere mensen nodig. Dus het is goed om af te stemmen. Ik praat nog steeds over het geloof. Hoe kan bribi, abribi, dat in Jezus Christus, in jere a woord toe. En te jere a woord toe, dat is het nu tijd om het te toetsen. Ja? En dat die toetsing, dan pas aan het moment ik kom waar je het gaat uitvoeren. Maar daarover praat ik nog niet vandaag. Ik praat nu over het toetsen. Maar ook belangrijk om een profetie te toetsen. een gevoel te toetsen. Een idee, want mensen zeggen van, hé, mi apua idee. En de tjaren gelijk kon dat noemen, gado tak nangami. Hé, mi apua firi, en gado tak nangami. Het is goed om het te toetsen. Of gado die een bepaalde openbaring. Het is goed om het te toetsen, want Paulus zegt, wins wat engel in gelaten, dat wins gelaten hoofdstuk 1, wins wat engel kumopon na log toekon na wan fra evangelie, hij zei vervloekt. Dus het is goed, if ik kies een bepaalde openbaring, ga niet gelijk zeggen dat I God will take me, en dan gaat u gelijk aan de slag. Nee, u moet toetsen, want kan je dat aan het juiste moment, want soms, dat ook kan je wel openbaring, maar if u nog meek bijvoorbeeld af voorbereiden boem, en bijvoorbeeld u bent voorganger in een gemeente, en dat ook een bepaalde openbaring, u abif luk ook de boem van je otjara openbaring dat komt, want soms, maar kan teki aanstoot na een openbaring dat die. Dus het is goed dat je toets. Spreuken 15 vers 22 leert ons dat ik kan ook de betrek trasma bij in het toetsen voor apistordici, geliefde. We moeten oppassen of zeg maar opletten tegen Abra woord voor Gado. Wanneer we gaan toetsen tegen Abra woord voor Gado, we moeten oppassen dat we liever kritiek. Ja, kijk. Men praat over opbouwend kritiek en afbrekend kritiek. Nou, voor mij kritiek is kritiek. Kritiek is kritiek, maar wat je moet doen, wanneer we praten over toetsen, wil zeggen dat je nagaat of iets klopt, als het waardevol of betrouwbaar is. Dus het is geen probleem wanneer je zegt, je gaat iets toetsen. Het is heel goed om te toetsen. Dat hebben de mensen ook gedaan, de kerkleiders van toen, want wanneer wij de Bijbel lezen en zeg maar mensen die onderzoekingen gedaan hebben, dan we zien dat je bij afdenkt kanonieke boeken en de apocryfe boeken. En op een gegeven moment hebben de kerkleiders, ze zijn bij elkaar gekomen, vergaderd, iemand gebeden en de apocryfe boeken, die hebben ze eruit gehaald en de kanonieke boeken, die hebben ze behouden, wat wij aan de dag, gebruiken. En we zien dat deze boeken, de kanonieke boeken, zijn betrouwbaar, ze zijn gezaghebbend. Maar juist de apocryfen zijn niet betrouwbaar. Hun herkomst, weet je, de man of sap, ik bepaal naar de boeken dat die. En met dan een voorbeeld die zie, me want sorry van dat. Het is goed te toetsen en dat die toets dat je ziet wat goed is te gebruiken en wat niet goed is te gebruiken. De apostel, terwijl ik in haar boek Handelingen, ze hebben ook op een manier de suku gadofesi, net op de egi fasi, de suku gadofesi, door te bidden en door te vasten. En terwijl ze doet dat, we zien dat gadobegiden inzichten, gadobegiden richtlijnen, gadobesorden. Wat de bem dusani, want de PC in de Engelse vertaling dat die when they were ministered to the Holy Spirit, en een moment dat die kan de door te minen aan jou is sukugado, en die de bem doet dat die door vast en gebed, dat die son send kogi me, put now and say give me, send the man this out, Paulus Barnabas make the bem go do a uroko fu gado, geliefde. Gimme naga you, het is echt van belang dat wij moeten toetsen. En niet zomaar toetsen. Om toets naga een geestelijk bril. Om toets door een heilige geest. En je moet saptaki te je toets naga een facilitatie. En toch heb je twijfel. Dan is het goed dat je samen naga trouwang in luku apistel dat is. Want vele raadgevers, wat ik heb gelezen en bij, in Spreuken 15 vers 22, dat plannen mislukken bij gebrek aan overleg. Maar dat was voorspressie, we hebben nodig uit. Je gaat overleg naar een santé. En tegen dat hij tak naar een trouwen. Tak naar een trouwen. En dat je ziet dat hij een plan heeft. Ik moet voor God dat als een horizon. Geliefde, mijn God bless you. Naar de woorden die zie. En de maatschappij Tamara Baka Dami Dena you. Dit is bij een sting voor apostel Waks aan Yosua. En we wens je een blessed day. Goedemorgen, Vara. Vader in de hemel, met dat ik grand time van moment is, voor je blessing, je genade, God. Grand time, God, voor iedereen die bij Arki, met big God, dat je zegt, God, een blessed day. Dat terwijl God, maar dat je bezig in dat day, dat dat je geest die stelle na predik in galos attack naga den tak naga den ati en galomas rafukan om verstand more awani voor je abra alibi pudding gado we begi gado bescherm we tablo je free we gado je ibir gevaar na awo da vijand in Jezus naam. Amen. Geliefde, God zegen.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herbert.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarna

0: kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. ADCO voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Buildrent Solutions, your vision is our execution.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppelteken Reliance.sr voor meer informatie.
2: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, naskip. Naf you.
4: Connected à la C.
5: Internetten, vast bellen. Mobiel data en mobiel bellen.
4: Connected à la C.
5: Connected naar Osso, affordable for you.
4: Yeah, yeah.
5: Connected naar Broco. Met 10 uur business pakketten zijn alle klanten fresh en online.
4: Keeping you in touch.
5: Connected naar Scoro. Online plus Larry is lobby.
4: Connected à la C.
5: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.
0: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Niet Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.

Een hele mooie en gezegende ochtend, lieve broeders en zusters. Rhapsody time. En u zegt reality time. Halleluja. Onze thema vandaag is: de kerk is meer dan een gebouw. En Romeinen 16 vers 3 tot 5 is onze thematekst. Groet Priscilla en Aquila, mijn helpers in Christus Jezus, die voor mijn leven hun eigen nek hebben neergelegd, aan wie ik niet alleen dank, maar ook alle kerken van de heidenen, evenzo begroet de kerk die in hun huis is. Halleluja. Als u het Bijbelboek Romeinen zorgvuldig bestudeert, zegt Pastor, vooral het 16e hoofdstuk, dan zal u iets opvallends opmerken aan de vroege kerk. Het was niet één centrale gemeente. Er waren verschillende gemeenschappen, verschillende groepen van Gods volk die elkaar op verschillende plaatsen ontmoetten, maar toch allemaal deel uitmaakten van dezelfde kerk. Dit wordt nog duidelijker als u de opening van Paulus' brief aan de Romeinen leest. Romeinen 1 vers 7. Aan allen die in Rome zijn, geliefden van God, geroepen om heiligen te zijn. Halleluja. De kerken waren verspreid, geliefden, over vele locaties, met huishoudelijke gemeenschappen en groepen christenen die in verschillende huizen bijeenkwamen. Daarom zei hij in Romeinen 16 vers 3 tot 5, groet Priscilla en Aquila en de kerk die in mijn huis is. Ook zei hij in het 10e Bijbelvers, groet hen die uit het huishouden van Aristobulus komen. En vervolgde hij in het 11e vers om te zeggen, begroet hem die uit het huishouden van Narcissus komen, die in de Here zijn. Dit waren niet alleen families, dit waren kerken, levende uitingen en uitbreidingen van Paulus' bediening. Het onthult iets diepgaands. De kerk is geen gebouw, geliefde, want de kerk is het volk van God. De vroege kerk was georganiseerd als losse kerken, maar het was één lichaam. Het waren misschien verschillende bijeenkomsten, maar elk was levend, actief en verbonden. De Bijbel zegt, en zij dagelijks voortgaan met één akkoord in de tempel. En broodbreken van huis tot huis. Halleluja. Handelingen 3 vers 46. Er was een grotere bijeenkomst, maar er waren ook kleinere gemeenschappen waar ze het woord deelden, samen baden en samen groeiden. Dit soort structuur maakt de kerk sterk en onverwoestbaar. Zelf in tijden van vervolging bleef het bloeien. U mag een gebouw vernietigen, maar u kunt niet de kerk vernietigen. Halleluja. Zolang de mensen er zijn, is de kerk er. Dit is waarom gemeenschap zo belangrijk is. Waar christenen zich ook verzamelen in de naam van de Heer, Hij is aanwezig. En dat is de kerk. De Heer Jezus benadrukte de kracht van de kleinste vergadering toen Hij zei, want waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in hun midden. Reduceer de kerk dus niet tot een locatie of een structuur. Begrijp de ware aard ervan. Het is het levende lichaam van Christus, uitgedrukt door zijn volk. In gemeenschap, in eenheid en in een gezamenlijk doel. Wees onderdeel van de manifestatie, geliefde. Versterk het, bouw het, zo groeit de kerk en gaat het koninkrijk van glorie naar glorie. Halleluja. Geliefde, we zullen samen het gebed doen. U mag me nazeggen, u zegt, lieve Vader, ik dank u dat u mij tot een deel van de kerk heb gemaakt.
het levende lichaam van Christus. Ik functioneer actief in gemeenschap en draag bij aan de groei en versterking van anderen. Door mij wordt uw leven uitgedrukt. En uw koninkrijk is vandaar nog verder vooruitgegaan en mooier geworden. In Jezus' wonderbaarlijke naam. Amen. Halleluja. Geliefde, bedankt voor het willen meedoen vandaag met de Rhapsody van Realiteiten. En als u de Rhapsody opgestuurd wenst te krijgen vandaag, mag u de thema van vandaag opsturen. En dat is: de kerk is meer dan een gebouw. En u stuurt dit op naar het nummer 8646-446. En als u samen met ons heren wil loven en prijzen, bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. We kijken uit naar uw geliefde. Ik ben Michelle Afsinde van Christ Embassy. Ik groet u. Ik hou van u. Wees te lief voor uzelf en ook voor de ander. Tot de volgende dag.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Yevarichecha Adonai Vishum Recha. Ya'er Adonai Panavelecha Vechunika. Yisa Adonai Panavelecha Vyashem Lecha Shalom. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geef.

Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de lieren, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En joehoe, Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.

Broeders en zusters, goedemorgen. Woord voor de maand september 2026. Beter is een hand vol rust dan beide vuisten vol zoegen en najagen van wind. Woord voor de maand september 2026. Beter is een hand vol rust dan beide vuisten vol zoegen en najagen van wind. Prediker 4, vers 6. De dagtekst van vandaag, dinsdag 1 september 2026. Zo zegt de Heere, uw verlosser en uw vermeerder van de moederschoot aan. Ik ben de Heere die alles gemaakt heb, die de hemel heb uitgespannen. Ik alleen die de aarde uitgebreid heb door eigen kracht. Zo zegt de Heere, uw verlosser en uw vermeerder van de moederschoot aan. Ik ben de Heere die alles gemaakt heb, die de hemel heb uitgespannen. Ik alleen die de aarde uitgebreid heb door eigen kracht. Jesaja 44, vers 24. Het leerwoord. Elk huis wordt door iemand gebouwd, maar de bouwmeester van alles is God. Elk huis wordt door iemand gebouwd, maar de bouwmeester van alles is God. Hebreeën 3, vers 4. Het gezang.

0: staan. Gezegende dag, broeders en zusters. God zegen.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Skip.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
1: Liefste tante als Griffy, wij zijn weer mee in de acte, joh. Als maar denk je naar niks te doen.
3: En dan,
2: Je hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor Chimboy Ting. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: Wie are you? Wie are you?
5: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte pret. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
6: Let the fire fall. World Revival Fire Conference. Mijn naam is Dissels van gemeente Het Zolderaarde. En wij willen u van harte uitnodigen voor deze World Revival Conference dat gehouden zal worden aan de Verlengde Keizerstraat, nummer 61 tot en met 63. Het zal zijn in het pand van Stichting De Mantel. Dit is onze eerste World Revival Fire Conferentie in Suriname. En we willen daarbij of hierbij de leiders en de voorgangers uitnodigen van de verschillende gemeenten om bemoedigd te worden, geïnspireerd te worden en aangemoedigd te worden tot gebed, in verwachting op de grote beweging dat God momenteel geeft overal in de wereld en ook zal doen in Suriname. Ik wil u uitnodigen om daarom aanwezig te zijn 4 en 5 september, Verlengde Keizerstraat nummer 61 tot nummer 63 in het gebouw van Stichting De Mantel. We hopen u daar te mogen verwelkomen. God zegen.

Hallo Happy Kids, hoe gaat het met jullie? Ik hoop dat jullie een mooie dag hebben gehad gisteren. En ook vandaag hopen we op het beste. Laten we eerst bidden, Happy Kids. Vader in de hemel, we willen u dankzeggen voor vandaag. U bent de liefdevolle God en u houdt ook van ons. We willen u vragen om met ons te zijn, ook vandaag weer. Als we blij zijn, maar ook als we ons niet zo happy voelen, Vader. Mogen de vertelling van vandaag onze harten aanraken, Vader. En mogen we uit de vertelling leren. Amen. Zo, Happy Kids. Gisteren vertelde ik jullie over de vrouw van de zendeling en haar dienstmeisje. Het dienstmeisje vertelde de mevrouw over Doffie. Doffie was een ondeugende jongen en niemand wilde iets met hem te maken hebben. Ook de moeder van Doffie, Bertha heet ze, vond het dienstmeisje geen lieve vrouw. Maar mevrouw vroeg haar dienstmeisje om Doffie toch voor haar te sturen, want mevrouw wilde iets voor hem doen. Hey, Happy Kids, volgens mij hoor ik die zingende zuster weer langs gaan hoor. De zuster met haar vorsting zingie, een lied uit een verleden, zo'n EBG-liedje. Wacht, we gaan laten luisteren, Happy Kids.

Hi Happy Kids, die suster is weer voorbij. Net op tijd voor de vertelling van vandaag hè, is ze langs geweest. Ze zong over kinderen, oh wij kinderen, wij leven als vogels zo blij. Wij staan op zonder zorgen aan veilige rust. Dat mooi toch, Happy Kids? Oké, we gaan verder met de vertelling van vandaag. Na een paar dagen bracht het dienstmeisje, Missie gaan we haar noemen, Doffie, de stoute jongen, naar mevrouw. Toen Missie Doffie naar binnen bracht, keek Missie naar mevrouw alsof ze wilde zeggen, ziet u mevrouw, hoe hij eruit ziet? U durft hem niet eens aan te raken, hè? Zo vuil was Doffie. Doffie stond voor mevrouw. Hij was ongelooflijk vies. Hij stonk. Hij was gekleed in een gescheurde broek en een gescheurd hemd. Aan zijn voeten had hij wonden. Aan de blauwe plekken die hij had, kon je zien dat hij vaak werd geslagen. Fong fong. Hij had zwart krullend haar en zwarte ogen. De vrouw van de zendeling begon in het Nederlands met hem te praten. Maar dat bleek hij niet te verstaan. Ze moest dus in het Surinaams dan praten. Hoe heet jij? Van je naam? Nee, ik kan niet Doffie. Ze noemen me Doffie. Waar woon je? Soms bij mijn moeder, soms bij mijn oma. En verder hier en daar. Ik heb het voor jullie verteld, hoor, Happy Kids. En zo vroeg mevrouw verder aan Doffie. Waarom woon je niet altijd bij je moeder? Als zij niet voor mij te eten heeft, moet ik bij iemand anders gaan zoeken, toch? Als je moeder zo arm is, Doffie, waarom blijf je dan niet bij je grootmoeder? Vroeg de vrouw van de zendeling. Zij vindt me stout. Oma vindt me stout. Ben je werkelijk zo stout, Doffie? Ik ben heus echt stout, hoor. Iedereen zegt het. Iedereen slaat me. Niemand houdt van mij, mevrouw. Niemand. Behalve mijn zusje. Mevrouw keek Doffie aan en liet haar hand door zijn zwarte krullen glijden. Ben je op school geweest, Mikuru? Op school, zegt Doffie. Nee, mevrouw. Waarom niet? Ze willen mij daar niet hebben. Ik ben te stout en ik heb ook geen goede kleren. Kijk u maar. Kijk hoe ik eruit zie. Happy Kids, hij wees naar zijn gescheurde broek en hemd en keek de vrouw van de zendeling daarbij aan. Maar jouw moeder kan je toch wel wat kleren geven, zei mevrouw. Nee, ze is veel te arm, zei Doffie. Toch beloofde hij haar de volgende dag op school te zullen komen. Al zou zijn moeder hem geen kleren kunnen geven. Van het dienstmeisje kreeg Doffie een lekkere kopje skrati, zo fostin kakao. En voordat hij wegging, waren die twee, dus Doffie en de vrouw van de zendeling, dikke vrienden. Weet jullie, Happy Kids, dit is wat God van ons wil hebben. Herinneren jullie de tekst van gisteren nog? Johannes 15, vers 12. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt. Gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Met andere woorden, God zegt, ik geef jullie de opdracht om net zoveel van elkaar te houden als dat ik van jullie hou. Happy Kids, weten jullie aan wie ik moet denken toen Doffie zo vertelde dat niemand iets van hem wilde weten? Aan Zacchaeus. Zacchaeus leefde in de tijd van Jezus. Maar hij was ook alleen omdat mensen niet van hem hielden. Weet jullie, Happy Kids, Zacchaeus was een tollenaar. Iemand die belasting moest ophalen bij mensen. Nu betalen we ook belasting, toch, Happy Kids? Dus een deel van ons geld staan wij ook af, maar dit geld, welke wij afstaan nu, blijft in ons land. Maar vroeger, dus toen de tijd van Jezus, moest Zacchaeus belasting ophalen, maar het was niet voor de mensen die het afstonden. Daarom hielden de mensen niet van tollenaars als Zacchaeus. Zacchaeus was niet geliefd omdat hij klein was. En er veel mensen rondom Jezus was, klom hij in een boom om Jezus te willen zien.
Jezus zag het en begon met Zacchaeus te praten. En Jezus ging met Zacchaeus mee naar zijn huis. Naar het huis van Zacchaeus. Zacchaeus was niet arm hoor, happy kids. Zacchaeus? Nee, hij was rijk. Niet omdat hij hard werkte hoor, nee. Hij vroeg meer geld aan de mensen dan nodig was. En dat extra geld stopte hij in zijn eigen zak. Ik kan dus ook zeggen dat hij berucht was. Net als Doffy. Maar Jezus sprak toch met hem en ging zelf bij Zacchaeus eten. Maar ook doet Doffy mij denken aan de melaatse man in de Bijbel. Melaatsheid is een besmettelijke ziekte. De ziekte had veel wondjes. En de melaatsen, de mensen met deze ziekte, moesten buiten de stad wonen. En als ze in de stad kwamen, moesten stok mensen op een afstand houden en schreeuwen: onrein, onrein. Onrein betekent niet schoon. Maar ondanks deze man onrein was, vies en vuil, vol met wondjes, gaf Jezus deze eenzame melaatse man een hand. Zo, happy kids, het dienstmeisje van de vrouw van de zendeling had Doffy meegenomen naar huis. En zo begon de vrouw van de zendeling ook tot Doffy te praten. Net als Jezus tot de melaatse man sprak, ondanks hij zo vies en vuil en vol wondjes was. Doffy zei dat hij eenzaam was. Doffy had wondjes, vuile kleren, hij stonk. Maar toch sprak de vrouw van de zendeling hem aan. En Doffy had de mevrouw beloofd de volgende dag de school te bezoeken. Zou Doffy dat ook doen, happy kids? Heb je kunnen onthouden waarom Doffy niet naar school ging? Zou Doffy toch lief zijn en naar school gaan? Zou Doffy toch nieuwe kleren krijgen? Luister dan morgen weer en vertel aan de vriendjes en vriendinnetjes om ook mee te luisteren. Bye bye, happy kids!

0: Het is 7 uur.
1: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
2: Boy, mi clara ozo. Mala sa obo preis. Pues sabe chat ko snara? A mi suku kwaliteit toch.
3: Hey broer, no stress you a day. Ino yere. Historex abo a new verfi. Verfi.
2: Huh?
3: Verfi.
2: Verfi? Da sa dati.
3: Verfi. Na yere, na yere. Dofi, dofu. Tu lees mi tegi, ba. Verfi. Na een nieuw merk toch? En een verfidisi. GU na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nanga zijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bede you. Mi bo ver van een verfi er. Verfi, by Historex.
4: Rustine Car bestaat niet 1 of 2, maar 3 jaar. En dat vieren we met jou. Krijg daarom 1000, 2000 en zelfs 3000 Amerikaanse dollars korting op een nieuwe Hyundai. Kies je voor Venue, Creta, Tucson of Palisade? Er is feestvoordeel op alle modellen. Maar wees er snel bij, want de voorraad is beperkt. Pristine Car aan de Van 't Hogerhuisstraat 23. We go the extra mile.
5: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
6: Is uw prepaid voordeel. SMS de letters BEL, B-E-L, naar 4006. En praat zo lang en vaak als je maar wilt tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. Telesuur, keeping us in

0: Hallo, goeiedag. Dit is Elisa Kisaidoué en ook ik luister vanuit Nederland naar Radio Shalom 94.5.
1: You've not given us a spirit of fear, but a spirit of love, power,

0: finally the right one.
1: Are you one of the smart ones who knows what to buy to get the most delicious meals at home? With Golden Brand margarine, you can't go wrong. For the most delicious meat recipes, fish recipes,
2: yeah,
1: cakes, or even for breakfast with your scrambled eggs and bacon.
3: That's why they call it the flavor of the Caribbean.
1: It's my number one.
3: Golden Brand margarine.
4: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de open dag van Shalom op 5 september 2026.
5: Samen zuinig. Water voor iedereen. Tijdens het afwassen hoeft de kraan niet voortdurend te blijven lopen. Gebruik een tijl en draai de kraan dicht wanneer je hem niet nodig hebt. Zo voorkom je onnodige verspilling. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: God zegen, geliefde. We hebben een grand time van Joende Edisie. De gelegenheid hebben gehad om hier te zitten. Ik heb het gegeven aan een woord voor God. Ik heb het woord op. Papa, met dat ik grand time naar Euro Edisie. Dat je mag dragen een woord op je ano. Dat we begrijpen dat Ibrahim is die saaiere. Maar een woord is dat voor Trumi God. Als hij met een ding ati. En dat God kan kiezen de na ding. Met dat ik grand time in Masra. Voor je blessing aan een woord is in Jezus naam. Amen. Geliefde. Is dat we beginnen. En we beginnen. Thank you dat hij. Hoe kon dat brieven in Abifuyere. En sa imiere. Imiere een woord voor God. Maar. Toch, als je een woord van God hebt, dan is het goed dat je het gaat toetsen. Vooral als je een woord hebt en je neemt dat het is dat woord van God. Maar het is ook goed dat je het gaat toetsen. Trouwens, de Bijbel ook leert ons dat wij moeten toetsen. In 1 Thessalonicenzen 5, vers 21, Thessalonicenzen in het... In het Nieuwe Testament, 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5, vers 21, daar staat geschreven, vers 20 begin ik, doof de geest niet uit, veracht de profetieën niet, maar toets alles en behoud het goede. Dit nasang, a word of God schrijft, het tegen vooral te eigen Abraham profetie. Maar ja, ik ben bezig vandaag met predikingen. En tegen predikingen, ook dat woord of God. Dan, predikingen, ja, was maar prediking. Hier was prediking. Dan is het goed dat je het moet toetsen. Ik weet niet hoeveel van u tegen een kerkie, je tegen een pen of een papieren. En je maakt aantekeningen, zo'n prediking, man, etaki. En wanneer je thuis bent in een stille tijd, dan is het goed. Je kan gewoon de tekst te maken, dan gaat hij toetsen. Ja, we moeten niet gauw geneigd zijn om voor gaan dat amen. Want u weet dat alle amen wat u schreeuwt, of alle amen wat u zegt, dat betekent dat u agree naar onze asmatak dapper. Ja, dat is goed. Ik ga dat amen, ja. Maar het is ook goed dat u gaat toetsen, alvorens u iets zegt of u iets schrijft. Soms zie je ook bepaalde reacties, ja, we zijn niet ons allemaal. Maar Facebook, de one depressie, one de social media platform, waar je ziet dat heel wat predikingen en mensen die dingen schrijven over het geloof en heel wat dingen. En je hebt mensen die zeggen amen, amen, amen, zonder om misschien te toetsen wat precies daar geschreven staat. God wordt en roep je op dat wij moeten toetsen. De weer een woord van God, ik had het gisteren over horen. De weer een woord van God, dat is het nou, een tweede stap, is dat wij gaan toetsen. Ja? Mozes betekent je volk, dat kijk, luister, u moet het overpeinzen. Ja? Overpeinzen. Ik zeg, nadenken. U moet het bestuderen. Om te zien wat daar gezegd is, als het op waarheid berust. Ja? If a prophecy, die als magie, if a openbaring die komt. Je moet het toetsen, ja. En als je toets, is je van dat, hey, dit is mijn bevoegdado, dan moet je uitvoeren, ja. Of je voert je gelijk uit, op een andere tijdstip. Want soms, wat woord kan komen, of wat prediking kan komen, en af en toe een moment dat je om uit te voeren, Alexander, dat is dikbaar. Maar je kiept ergens, en te een juiste moment door, dat je voeren uit. Vele van onze plannen, en al de dingen wat wij doen, en dat betekent dat aan God betaki, want soms God kan taki, maar de juiste ding, om ik kan voeren uit, moet bedoelen. Ik geef je een voorbeeld. Als jongeman, ik was heel jong, ik was 8 jaar toen, en, sorry, en mijn vader kreeg een profetie. Hij kreeg een profetie. En dat hij een zoon heeft, Joshua, en die man is komen, God overbrengen, man. Dus, ik was toen 8 jaar. En ja, En je weet, hier is jullie nou op trouwens een wedstrijd en laten we dat. Een jongeman van 18 jaar is al volwassen, nog maar ten goede hoor, of 21. Maar goed, we praten dus over een jongeman. En ik had mijn jeugdige leeftijd. Ik was ook 21 jaar en al die dingen. Maar het moment was het daar nog niet. Ik had toen ook geprobeerd. Dat, me begreep dat ook aan mij. Me hadden een preekje, man, weet je. Ik begon heel wat dingen te schrijven in een script van me, wat ik tot aan de dag van vandaag nog steeds heb. En ik beschreef dus aan dat, omdat ik zei dat ik elkaar mee wilde een preekje maken. Maar ondanks dat was niet, maar ik had nog meer door. En die ATF had ook door, we zien dat afvinden plaats. En we hebben dat ook grant aan dat die. Dus soms wat woord kan komen, maar als ATF had ook nog door, daarom heb ik moet zak ook te precies aten. Soms heb ik dat ook een woord, Abra Yulibi, hoor een woord en werk overeenkomstig zijn hier. Misschien hoef je niet gelijk te stappen, want soms de door is open. Maar in een stap op het in een door, in wacht die aan juiste moment. Soms weer haastig en soms weer verder ik aan door. Maar weet één ding. If God op taki, no one smart kan tappen door dat hij. If God op een door, no one smart kan tappen. En if God op tappen, no one smart kan open. So if God op promise you, if God op tak one sani en God op promise you, het zal zeker gebeuren. Ik wil u vanmorgen bemoedigen. Dat is een profetie woord, Abra Yulibi, en je wacht dat, een woord niet in vervulling. Lodwan, if God wacht, if God taki, het gaat zeker gebeuren. Wie is hij duur langer, maar if na God taki, het gaat zeker gebeuren. Nee, spreek dat in onze dede post attendati, maar is als she attendati, kon in vervulling, hoe zijn God taki. Dan wil ik ook dat de maatstrategie volgt dat hij kijkt, Mogiu Kanaa, Mogiu nu aan beloofde land. Maar het is niet dezelfde dag gebeurd. De ben 40 en de mensen zijn op den duur, eerste leider Mozes, dede, Joshua, Tik, Abra, en hij volgt Israël. De ben 40 voor mekaar horistam. De ben 40 voor mekaar go cross bay naar Afra, Missie, voor Gado. Soms lijkt van me te denken dat Gado kan tegen je was, Sani. Maar je moest wachten aan het juiste moment. Je wil gewoon eens ons bruggetje. Dat ik ga tegen je aan. Dat bijvoorbeeld, ik ga dit voor je doen. Of ik ga dat voor je doen. Wat je moet doen. Actie gaat ook toe. Strategische ideeën. Ja? Actie gaat ook. Vader, hoe moet ik het doen? Van wie moest wakker? En gaat het ook toe. Is zijn helpers kon geven. Die kan bereiken. En a volheid voor een woord die attack Abra a libi voor jou. Geliefde, ik lees een tekst hier, Spreuken 15 vers 22. Spreuken hoofdstuk 15 vers 22. Daar staat geschreven, Spreuken hoofdstuk 15 vers 22. Ja, zo als schreef je een attack hier. Plannen mislukken bij gebrek aan overleg. Maar door de veelheid van raadgevers komt iets tot stand. Plannen mislukken bij gebrek aan overleg. Leg van met dat soms God ook kan tak was aan je. Wat woord kan spreken over jullie? Wat prediking kan komen en dat prediking raak je aan en je gaat gelijk ermee aan de slag. Dan is het goed die abi ideeën, strategische ideeën. Hoe te doen? Van wie moest dat zijn? Die en soms want de makkelijke passie. Is dat u gaat overleggen. Ja, maar tuurlijk. U overlegt naar een Heilige Geest. Maar ook toe, ik kan overleggen naar een sma. Maar één ding wil ik zeggen. Lukuboong naar een sma je overlegt. Lukuboong, lukusuma je geutorie. Lukuboong naar een sma je overlegt. Maar daarom heb ik ook gezegd dat overleg naar een Heilige Geest. Als zijn een juiste sma geeft. Als sorry de juiste sma. Naar zij kan takken. Want kijk, bepaalde plannen kunnen we alleen uitvoeren. Maar bepaalde dingen hebben we ook andere mensen nodig. Ja, we hebben ook andere mensen nodig. Dus het is goed om af te stemmen. Ik praat nog steeds over het geloof. Hoe kan Bribi, Abribi, dat in Jezus Christus, in Jere Awortu. En in Jere Awortu, dat is het nu tijd om het te toetsen. Ja, en dat die toetsing, dan pas. Aan het moment ik kom waar je het gaat uitvoeren. Maar daarover praat ik nog niet vandaag. Ik praat nu over toetsen. Maar ook belangrijk om een profetie te toetsen. een gevoel te toetsen. Een idee, want mensen zeggen van, hé, mi apua idee. En de charen gelijk onder een nummer, gadotak nangami. Hé, mi apua firi. En gadotak nangami. Het is goed om het te toetsen. Of gadot die een bepaalde openbaring. Het is goed om het te toetsen, want Paulus zegt, wins wat engel in gelaten, dat wins gelaten of zich één, wins wat engel op een log toe kon aan de evangelie, hij zei vervloekt. Dus het is goed, if ik kies om een bepaalde openbaring, ga niet gelijk zeggen dat hij gadot tegen mij, en dan gaat u gelijk aan de slag. Nee, u moet toetsen, want kan je dat aan het juiste moment, want soms, dat ook kan je een openbaring, maar if u nog meek bijvoorbeeld een voorbereiding boom, en bijvoorbeeld u bent voorganger in een gemeente, en dat ook een bepaalde openbaring, u abif luk ook de boom van je otjara openbaring dat komt, want soms, smaak kan teki aanstoot naar een openbaring dat u. Dus het is goed dat je toets. Spreuken 15 vers 22 leert ons dat ik kan ook de betrek trust maar bij in het toetsen voor apistordici, geliefde. We moeten oppassen of zeg maar opletten tegen Abra woord voor Gado. Wanneer we gaan toetsen tegen Abra woord voor Gado, we moeten oppassen dat we liever kritiek. Ja, kijk, men praat over opbouwend kritiek en afbrekend kritiek. Nou, voor mij kritiek is kritiek. Kritiek is kritiek, maar wat je moet doen, wanneer we praten over toetsen, wil zeggen dat je nagaat of iets klopt, als het waardevol of betrouwbaar is. Dus het is geen probleem wanneer je zegt, je gaat iets toetsen. Het is heel goed om te toetsen. Dat hebben de mensen ook gedaan, de kerkleiders van toen, want wanneer wij de Bijbel lezen en zeg maar mensen die onderzoekingen gedaan hebben, dan we zien dat in de afdeling kanonieke boeken en de apocryfe boeken. En op een gegeven moment hebben de kerkleiders, ze zijn bij elkaar gekomen, vergaderd, iemand gebeden en de apocryfe boeken die hebben ze eruit gehaald en de kanonieke boeken die hebben ze behouden, wat wij aan de dag gebruiken. En we zien dat deze boeken, de kanonieke boeken, zijn betrouwbaar, ze zijn gezaghebbend. Maar juist de apocryfen zijn niet betrouwbaar. Hun herkomst, weet je, de man of Sapetik bovendag de boeken dat hij. En met dan een voorbeeld die zie, we want sorry van dat. Het is goed te toetsen en dat die toets dat je ziet wat goed is te gebruiken en wat niet goed is te gebruiken. De apostel, terwijl ik in haar boek Handelingen, ze hebben ook op een manier de suku gadofesi, dat op de egi fasi, de suku gadofesi, door te bidden en door te vasten. En terwijl de doet dat, we zien dat gadobe giden inzichten, gadobe giden richtlijnen, gadobe soorten. Vader bij hem doosani. Want de PC in een Engelse vertaling. When they were ministered to the Holy Spirit. En een moment dat hij kan de. Door te minnen aan jou is soepel gado. En die debe doet dat hij door vast en gebed. Ataki, hey, son. Senko gimme. Pot nou aan zee gimme. Send de man dis uit. Paulus Barnabas. Make debe go do a uroko fu gado. Geliefde. Gimme nanga you, het is echt van belang dat wij moeten toetsen. En niet zomaar toetsen. Om toets nanga een geestelijk bril. Om toets door een heilige geest. En je moet saptaki te you toets na een passie. En toch heb je twijfel, dan is het goed dat you samen nanga trouwang in luku apistel dat is. Want vele raadgevers, wat ik heb gelezen en in Spreuken 15 vers 22, dat plannen mislukken bij gebrek aan overleg. Maar dat was vospressie, nu wat nodig uit. Je gaat overleg naar een santé. En tegen dat hij tak naar een trouwen. Tak naar een trouwen. En dat je ziet dat hij een plan heeft. Ik moet voor God dat als een horizon. Geliefde, ben God bless you naar de woorden die zie. En de maatschappij Tamara Baka Dami Dena Yu. Dit is bij het ding voor apostel Waks aan Yosua. En we wens je een blessed day. Goedemorgen, Farah. Vader in de hemel, met dat ik grand time van moment is, voor je blessing, je genade, God. Grand time, God, voor iedereen die bij Arki, de biggie God, dat je zegt, God, een blessed day. Dat terwijl God, maar dat je bezig in dat day is, dat je geest die stille naprediging galo sa tak nanga den tak nanga den ati en galo matrafu kan om verstand more awani voor je abra alibi voeding galo we begi galo bescherm we tablo je free we galo de ibri gevaar na al da vijand in Jezus naam. Amen. Geliefde, God zegen.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
3: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
4: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eat brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eat app en binnen no time staan we voor je deur.
5: Zranazani, Naskip, Naviu.
6: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
7: Hey Ruby! HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
6: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Dus wat denk je nou niks te doen?
7: En dan, Jij hebt niet dingen aanbesteld, Robin.
6: Nou, Sam, tante, die zat ik om een phone van Chimboy Ting. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
8: Wie are you? Wie are you?
2: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. Je wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Niet Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
9: Elke dag luister ik naar 94.5 FM, Radio Shalom.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutter, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Luisteraars, broeders en zusters, jongeren, goedemorgen. Zuster Nagelbloem groet u. Ik ben wederom in uw huiskamer om samen te luisteren naar het woord van de Heere. Het woord dat hij ons elke dag geeft om te overdenken. Ik draag deze dienst op aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Het dagwoord van vandaag is gehaald uit Jesaja 44, vers 24. Zo zegt de Heere, uw verlosser en uw vermeerder, van de moederschoot aan. Ik ben de Heere die alles gemaakt heeft, die de hemel heeft uitgespannen. Ik alleen die de aarde uitgebreid heb door eigen kracht. Jesaja 44, vers 24. Nogmaals. Zo zegt de Heere, uw verlosser en uw vermeerder, van moederschoot aan. Ik ben de Heere die alles gemaakt heb, die de hemel hebt uitgespannen, ik alleen, die de aarde uitgebreid hebt door eigen kracht. En het leerwoord is gehaald uit Hebreeën 3, vers 4. Elk huis wordt door iemand gebouwd, maar de bouwmeester van alles is God. En het lied dat erbij hoort is gehaald uit Gezang 516, vers 1. In hemel en op aarde heeft Jezus alle macht. Hij die mij steeds bewaarde, bleef nog mijn hulp en kracht. Op mensen is geen bouwen, met hen is het ras gedaan. Ik zal op God betrouwen, zijn woord blijft eeuwig staan. Tot zover de dagwoorden van vandaag.

De schriftlezing van vandaag is gehaald uit Jacobus 14, vers 26. Met als pericoop dood geloof. Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem behouden? Stel dat een broeder of zuster gebrek heeft aan kleding en aan dagelijks voedsel, en iemand uw zegt tot hen: gaat heen in vrede, houd u warm en eet goed, zonder echter hem van het nodige voor het lichaam te voorzien, wat baart dit? Zo is het ook met het geloof. Indien het niet met werken te paard gaat, is het op zichzelf genomen dood. Maar zal iemand zeggen: gij hebt geloof en ik heb werken, toon mij uw geloof zonder de werken. En ik zal u mijn geloof tonen uit mijn werken. Gij gelooft dat God één is. Daaraan doet gij wel. Maar dat geloven de boze geesten ook en zij sidderen. Wilt gij weten, gij dwaze mens, dat het geloof zonder de werken niets uitwerkt? Is onze vader Abraham niet uit werken gerechtvaardigd toen hij zijn zoon Isaac op het altaar legde? Daaruit kunt gij zien dat zijn geloof samenwerkte met zijn werken en dat dit geloof pas volkomen werd uit de werken. En het schriftwoord werd vervuld dat zegt: Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. En hij werd een vriend van God genoemd. Gij ziet dat een mens gerechtvaardig wordt uit werken en niet uit geloof. En is dit niet evenzo Rachab de hoer uit werken gerechtvaardig, toen zij de boodschappers in huis nam en langs een andere weg liet gaan? Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood.

wat is dat? Weet u, als u een auto hebt, die auto is onder de garage, ziet er heel mooi uit, want die wagen is dan onder de garage. En er is een probleem in de straat, iemand rijdt naar je toe, mevrouw of meneer. Kunt u misschien een rit rijden, er is iemand doodziek hier. En dan zegt u aan de persoon van, ik heb wel een auto, maar die auto heeft geen motor. Zegt u me, heeft u een auto? Het heeft geen auto, want die auto staat daar. Maar het heeft geen ziel. Een auto niet rijdt, een auto naar Libi. En net zo is het met ons geloof. Want heel vaak zeggen we, midat na me brief in gado, midat na ke me gof mami tjertje, midat mina anitri. Als we soms zo praten we. Is het ons maar ne praten man aan me gado. Maar, wat voor werken heeft u? Waaraan kan ik spiegelen dat u werkelijk een geloof hebt en dat u met uw geloof werkt? En het geen doodgeloof is alleen uit met uw mond. Maar er zijn geen werken. Men ziet niet wat u doet als gelovige. Want, zegt de Bijbel, niet ik zeg dat. Het staat hier in Gods boek, in Gods woord. Stel dat een broeder of zuster gebrek heeft aan kleding en als dagelijk voedsel. En de persoon komt naar je toe en je zegt van ga heen. Ga in vrede, houd u warm en eet goed. Laat me het beter uitleggen. U bent thuis en plotseling klopt er iemand aan de deur. Laat me zeggen, het is iemand die u kent. Mijn sabin, zo'n jongen nog wint, moest mij sabin. Dan komt klop, klop, klop, buurvrouw of mevrouw. Maar ik heb honger, heer Diminonja, heeft u wat van me? Maar mijn sabtaki, iedere keer, dus u kunt me misschien helpen. En dan ga je aan de persoon zeggen. Maar die persoon weet dat je elke zondag in de kerk zit. Als maar daar nou toe. Dan heb je mogen, was maar zeker een keer keren. En dan luister je mooi. Als mij die een klachten. Ik denk je van aan dit keer. Ik denk van, nou ben ik nog een crucifere. En ik geef moment, dan zeg je aan de persoon. Maar ja, zuster. Ik heb naar u geluisterd hoor. Maar zuster, ik ga voor u bidden hoor. Ik ga voor u bidden dat God u zal helpen. En dat God zal zorgen dat u te eten krijgt en dat u een paar kleren vindt bij iemand. Hoor, zuster, is goed, zuster, gaf u heen in vrede. Het komt goed, zuster, het komt goed. En dan maakt u uw deur dicht en u gaat naar binnen en die vrouw staat bij de poort. Heeft u een geloof? Leeft uw geloof wel? Weet u waarmee? Weet u wat u met die mevrouw gedaan heeft? En die vrouw naar u toe komt, hij kreeg een nood to you. Ik weet dat hij weer gaat zeggen, van zuster, je hebt niet gehoord dat je een zwerverlaai. Dus man, de man kan roken, de man kan niks, dat hij kon zoeken naar mij. Nou, dat is weer iets anders. Ik heb het over iemand die werkelijk hulp nodig heeft, aan uw deur komt kloppen voor hulp. En u zegt, dood u aan de persoon, ik zal voor u bidden. Op dat moment heeft de persoon niks aan het bidden en zuster, ga in vrede en zuster, iemand zal u wat geven. De persoon staat daar, wat moet u doen? U moet handelen als een christen. En wie is nou wanbreden met uw abi? Je hebt ook zuster konsdon. Je hebt nog een struipotje naar de Rossee, want kan je nog wat van konnen, als je nog bent zo boem, je weet niet geworden, al dat soort toestanden. En toch zeg je, zuster, komt die door. En met een oprecht hart in om de omdat. Oi, het is nog bij elkaar een keertje in de bodje. Nee, het moet spontaan gebeuren. En dan geef je die zuster, je deelt met de zuster samen. Je jemanbred, je jemchin te verdringen. Is nou aan toeskorossi, abi, want soms hebben we ook kleren toen een sapo moest poden trouwens, zo'n tap kassi trouwende in plakasaka. We hebben zoveel soms. En dan geven die zuster ook om zich te kleden. En dan kan je zeggen van zuster, ik ga voor u bidden dat de Heer naar u omkijkt en dat u het beter zal hebben. En dan kijk je waar je hulp kan bieden.

Misschien is er een probleem thuis. Ja? Dat zuster, ik ga uw naam opgeven bijvoorbeeld in de kerk voor de diaconie. En dan gaan de zusters van de diaconie kijken hoe de situatie van de persoon is. En dan wordt de persoon begeleid en geholpen. Ik praat uit ervaring, want dit dingen zijn die wij van de Latour-gemeente IBG doen. Mensen kloppen aan en we gaan kijken wat de situatie is. En de mensen worden geholpen. Natuurlijk, de man doet alles aan. Zijn de man doet dat je draagt over die andere organisatie samen. Bijvoorbeeld, de persoon heeft geen dochterskaart, moet een dochterskaart hebben. Je gaat niet met de persoon naar sociale zaken. De persoon krijgt een kaart en kan naar de dochter gaan. Dus dat is wat de Heer van ons vraagt. Het geloof moet gaan leven. We moeten spontaan dingen doen. We noemen meer barmi naar kerk, we gaan kerk, we naar die, maar we doen niks voor een ander. Dan kan je zeggen van, zuster, die sting, doe ze aan die sma. Huh, zuster, sma na boeierie, doe zo voor je maar. Tamara na kosdokosi. Laat dat over voor de mensen. Laat dat over voor jouw vader. Hij oordeelt. Net wat ik gisteren heb gelezen. Waar de Heer zegt van ik had honger, ik had dorst en jullie hebben me geholpen. En je ziet dat de dag wordt gaat door. Gisteren ging het daarover en vandaag weer hetzelfde bijna. Waar de Heer ons weer oproept. Om te zorgen voor elkaar. Om elkaar te ondersteunen. Wat de andere wil doen, laat er eens op te hem. Jij doet wat de Heer van je vraagt. Want jouw geloof moet gaan groeien. Mensen moeten zien wat we doen. En zo kan je ook hebben dat mensen in de kerk komen. De Shisa Ipsa, de Shia Lobby, de Shi. En daar komen ze en zo groeien we. Laten we de Heer vragen dat hij ons die kracht geeft. Dat we voor elkaar kunnen zijn. Elkaar kunnen ondersteunen. En dat we kunnen zeggen, ik ben door het geloof behouden. Genade, dat is mij alles. Omdat we ons bewust zijn en beseffen wat de Heer Jezus Christus voor ons gedaan heeft. Toen het bijvoorbeeld ook moeilijk had, heeft hij ook mensen misschien op onze pad gezet om ons te helpen. En omdat we daarvan bewust zijn, helpen we ook anderen. Zodat de Heer u ook kan gebruiken in zijn wijngaard. Amen. Amen.

Laat ons binnen bidden. Dank u wel, Vader. Dank u wel voor deze morgen. Vader, we mochten wederom naar uw woord luisteren. Waar u ons oproept, Heere, om het geloof dat we hebben in u, om het om te zetten in daden. Dat we geen doodgeloof hebben, Vader in de hemel. Dat we ook in uw wijngaard komen, Heere, om te arbeiden, te zijn voor anderen, anderen de weg wijzen naar uw huis. Arme weduwe wezen, Vader, die het moeilijk hebben. Dat we ook kunnen helpen waar we kunnen helpen. We gaan niet alles misschien kunnen doen. Maar wat we kunnen doen, laten we dat doen. Laten we niet mensen zeggen, we gaan voor u bidden. Is goed, zuster, loopt u door, we gaan voor u bidden. Maar dan bent u te houden daarbij op. Dat is niet wat de Heer van ons vraagt. De Heer vraagt actie voor ons. Net als wat ik zei van een auto zonder motor. Op het moment dat u die motor gezept hebt voor uw auto, kunt u uw auto starten en u kunt verder gaan. Zo is het ook met het geloof. Het moment dat u de Heer vraagt om te doen, om u die kracht en het geloof te geven en wijsheid om de dingen te doen wat we moeten doen aan onze naasten, dan zult u merken dat het geloof voeten krijgt. Het gaat lopen, het gaat werken in de kerk, buiten de kerk. We moeten niet alleen in de kerk komen en zitten en zingen en dan weggaan. En dan is het klaar. We moeten buiten de kerk ook gaan werken. Ook het geloof gaan verkondigen. Mensen moeten aan ons kunnen merken wanneer we bezig zijn. Dat is wat de Heer van ons vraagt. En we leggen dit alles in zijn handen. Om ons te helpen, om ons te begeleiden en ons te ondersteunen. Vader, we vragen dit. Helpt u ons. Wijst u ons de weg die we moeten gaan, Vader. Dat we een motor worden die gaat rijden. Motor die in alle uithoeken kan gaan. Vader, maakt u ons tot een motor van u. Die in alle hoeken en gaten kan gaan om uw woord te verkondigen. En om anderen te helpen. In de naam van de Zoon Jezus Christus vragen we u dit. Amen. Amen. Amen. Ik groet u. Ik ben zuster Nagelbloem, Sylvester Mevies van de Latour gemeente EBGS. Ik wens u voor vandaag het allerbeste. En mogen de Heere u maken tot een motor die buiten de kerk ook het werk van de Heere doet. En dat we niet alleen gaan zitten zingen, lofprijzen en dan houdt het op. Maar dat we buiten de kerk ook gaan werken voor de Heere. De Heer geeft u die kracht, de wijsheid en de inzicht om dat te doen. Nogmaals, een goede morgen.

Goedemorgen Suriname. Long time no hear, maybe no see. Maar ik ben Tasaki Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

0: slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Trend Direct, voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen, inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd in Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te bereiken op het nummer

0: beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Niet Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
1: Hallo, ik ben Birkel. Ik hou van Radio Shalom.

sad.

Tayori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Vergeet de seksualiteit in je huwelijk niet. Seksualiteit is aan ons gegeven om de liefde te vieren, te werken aan een nageslacht, maar ook om de eenheid tussen man en vrouw vorm te geven. We hebben het hier over seksualiteit tussen één man en één vrouw die met elkaar getrouwd zijn. De apostel Paulus roept in 1 Korinthe 7 vers 5 op: weiger elkaar de seksuele gemeenschap niet, of het moest zijn dat u er wederzijds mee instemt, u enige tijd aan het gebed te wijden. In het Bijbelboek Hoog

0: gebied zijn er delen die misschien wat gedekt de seksualiteit benoemen. Wat denkt u van? Mijn hoofd ligt op zijn linkerarm. Met zijn rechterhand streelt hij me. Hoofdstuk 8, vers 3. Vergeet de seksualiteit in je huwelijk niet.
1: Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85 22 418.

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Luminon.
1: Poi mi Clara oso. Mala sa obo preis. Pre sabe cepko smara? A mi suku kvalite i to.
2: Ei, brur. To stresiu e de ino jere. Historex abua new ferfi. Ferfi.
1: Hã?
2: Ferfi.
1: Ferfi? Da se adati.
2: Ferfi. Na jere, na jere. Dofi, dofu. Tu lis mi tegi, ba. Ferfi. Na anju merete. E na ferfi dizi. Giu na fordi lektori ja. Ama ab waterbasis, acrylatex, mat, nange zijde glans. Voordelig, Tori, voor alfa jouw bouw. Dus, if me bede you. Mi bo ver van een verfi er. Verfi, by Historex.
3: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip, elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip, altijd vers. Mmm.
4: Zranazani, Naskip, na view.
5: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. Je wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
6: It's summer and the barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
4: Zranazani, Naskip, na view.

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom.

Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Non, mi finga con facile.

0: Het is 11 uur. Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
1: Goedemorgen luisteraars, dit is het programma Vrouw Vandaag. En ik ben Margo Salingdeli, die dit helemaal in uw huiskamer mag brengen. God is goed. En hij is zeer te prijzen. We danken hem voor vandaag, voor het leven. Ja, de vakantie is nog gaande. En ik zeg van, geniet u ervan. En wees heel voorzichtig. Vooral voor die kinderen, laten wij allemaal op ze letten. He, vooral als we ergens gaan waar er water is, waar dan ook. Dat we het veilig stellen. Kijk naar ze, let op ze. Bid, zegen uw kinderen, bid voor bescherming, ook voor u en anderen. Als u op de weg gaat, rijd niet te hard, gaat u niet drinken en u gaat u achter de stuur. Nee, als u te moe bent, daarom moet die chauffeur ook niet te moe zijn. Want die non-fado nasribi, u moet de weg kunnen afmaken naar huis. Toch? Laat de Heer ons allen behoeden en bewaren. Laten we bidden en roepen tot God. Dat er geen ongeluk plaatsvindt in de vakantie. Maar dat iedereen veilig en wel erdoor gaat. God zegen u, die lieve luisteraars vanmorgen. En we gaan dus naar een recept. En dan kom ik dan met muziek en het onderwerp. Ik heb vandaag voor u als recept een tonijn sandwich, ja, en met een slablad, hè? Het is niet helemaal niet moeilijk te maken. Wat u nodig hebt, u hebt 80 gram tonijn in olie nodig, 1 citroenrasp, 1 theelepel citroenrasp. 1 theelepel. Dat is niet veel. Een eetlepel. Even hoor mensen. Oké. Ja. Dan hebt ook een 1 eetlepel fijn gesneden soepgroenten nodig. Ja. Als u zegt het is te veel, dan doet u minder. U hebt 2 sneetjes van korenbrood nodig. Dus voor dit. En verder hebt u nodig 3 eetlepel. Een zuivelspread met kruiden. Het hangt er vanaf wat u wil gebruiken. Hè, u hebt toch die dingen die op die boter met kruiden erin en zo. En dan 2 blaadjes kropsla hebt u nodig. Pardon. En u moet dan als u die ingrediënten hebt, mengt u de tonijn met de olie uit dat blikje. Ja. De citroenras. En de soepgroenten. U brengt het op smaak met wat peper. U besmeert het brood met de zuiverspread. Is wat u wil, geliefde. Ik zei al, u kunt het ook zelf maken. U kunt die dingetjes boter kopen. Die kuipjes, hè. En waar er minder olie in zit. En dan gaat u gewoon uw kruiden zetten wat u wil. Knoflook. Weet je, een beetje uienpoeder of zo. Knoflookpoeder is ook goed. En zo maakt u zelf uw dingen. En dan verdeelt u dus dan de tonijnsalade. Over het sneetje brood. En dek u met de andere sneetje. Het andere sneetje. U gaat dus dan de sla. Dus eerst die sla op dat brood, dat brood besmeren. En dan legt u slablad erop. En dan gaat u tonijn zetten erop. Hè? En ja. Dan drukt u het en dan snijdt u dat brood dwars. Of als u wil ook door het midden. Dan verpakt u het in folie en dan neemt u het verkoeld mee. Als u zo buiten de stad gaat, heel makkelijk om zo uw broodje mee te nemen en zo. Als je het lekker wil, kunt u ook een komkommer erop zetten als u dat lekker vindt. Hè? Kunt u komkommer erop zetten. Als u ook wil, kunt u ook wat mayo zetten. Hè, erop. Het is helemaal hoe u dat wil. Zo, dat was het recept. En dan gaan we dan muziek luisteren.

0: Ja, naam is ik, geliefde. Wil ik het hebben over een... Ja, naam is ik, wil ik het hebben over hetzelfde wat ik vorige week had behandeld. Dat liederen, als we het jong leren, het gegrift kan zitten in ons hoofd. Hè? Naar het verhaal van dominee Arie. He, hoe hij zei dat de liederen die zijn moeder hem heeft geleerd, dat ze gegrift zitten in zijn hoofd. En dat die liederen hem hebben gevormd. He, en dat hij nog steeds bemoedigd wordt door die liederen. Dat toen degene die de interview afnam bij hem was, dat hij gewoon kon... kon de liederen zo naar boven kon halen. Dus een... het is een... het is wel dat een... dat we weten dat liederen heel een... als we dat jong leren, hè, aan kinderen, dat ze dat ook mee kunnen nemen de rest van hun leven. En dat het ze tot bemoediging kan zijn. Ja. Dus ik ga door met het verhaal. En ik hoop dat u er iets uit leert, geliefde. Het gaat, komt uit alles van liederen heel belangrijk zijn in het leven. Het zij in onze beginfase, het zij in de laatste fase van ons leven. Maar dat de liederen heel lang in ons blijven. En weet u, als mensen, als we die kinderen de liederen leren, komen ze juist van te pas wanneer ze het hardst nodig hebben. Soms echt wanneer je in de put zit. Weet je? Dan zie je van dat die liederen weer naar boven komen. En zo kan je dan troost daaruit vinden. En geliefde, laten wij de kinderen leren, liederen leren, ook teksten uit de Bijbel, toch? Dat ze die dingen kunnen leren en dat ze het later ook meenemen in de rest van hun leven. Ja. Dus ik ga door met het verhaal van dominee Arie over de liederen en de teksten, het leven van hoe wij in met die dingen gegroeid is. Hè? Is fijn om te horen van anderen. U kunt ook herinneringen op halen vanuit uw eigen leven, zoals ik af en toe ook iets zeg van mij, hè, en ook van school, dat we dankbaar ben dat ik op een christelijke school heb gezeten, waar ik liederen heb geleerd van jongs af aan, en dat die liederen tot de dag van vandaag echt een bron van zegen en bemoediging en houvast vormen voor mij. Echt waar. Ik dank de Heer. Ik dank de Heer daarvoor. En daarom zeg ik ook leerkrachten, laat die liederen, hè, die u kent, hè, leer de kinderen het. Soms, ik weet dat mensen zeggen, ja, op openbare scholen, dit, dat. Maar geliefde, weet u wat in u zit en zo, toch? U kunt het ook gieten in uw kinderen. In de kinderen die u les geeft. Ze krijgen toch zang op school. Ga dan geen beetje kaiman leren en die dingen. Maar leer ze toch een christelijk lied. Een lied van... waar ze iets kunnen leren van de Heere en waar ze de Heere mee groot kunnen maken de rest van hun leven, toch? Dus dan kunnen ze zoiets leren, geliefde. Weet u, we planten in ze wanneer we iets aan ze meegeven. Dus dat is het verhaal van dominee Arie. Hij zegt verder. Dat hij zelf als kind zelf ook een tik meekreeg van de geloofonzekerheid van zijn moeder. In het vorige programma had ik gesproken dat zijn moeder altijd bezig was met is ze wel behouden, weet u wel, en zo onzekerheid van behoudenis. Maar dat ze op de sterfbed, de laatste dagen van haar, de laatste tijd van haar, heel zeker was van haar geloof. En die vader die het heel een beetje zeker was van zijn geloof, had zelf gezegd, ik ben een bedelaar aan de troon van Gods genade. Dus het leek of hij was gaan twijfelen, maar prijs God. Zei hij, als je bedelaar bent, wil zeggen van, je ziet toch dat er een meerdere is dan jij, iemand die je nodig hebt om dus bij God te komen. Hè? En hij kreeg dus zelf een tik mee van die geloofonzekerheid van zijn moeder. Maar hij herinnert zich een preek van een predikant die voor een doorbraak in zijn persoonlijk geloof zorgde. Hij was een jaar of 12 en het ging over de kameling van Ethiopië. Niemand zag hem toen hij in de deftige wagen zat en topte met het evangelie van Jesaja, zei die dominee. Maar God zag hem wel. Hij had hem op het oog. Toen vroeg ik mezelf af, dus dominee Arie, heeft God mij ook op het oog? Het vormde het aanzet voor een heel persoonlijk geloof voor mij, zegt hij. En de vraag is weer van, voelde u zich thuis in de kerk van uw jeugd, waar u bent opgegroeid? Hij zegt, ik was er erg actief. Door een afwisselingproject van de jeugd heb ik mevrouw leren kennen, Ace heet zijn vrouw. Maar heel aansprekend vond ik de diensten niet. Eén preek in drie punten met een tussenzang. Mijn vader was er koster en als een preek hem te lang duurde, draaide hij soms het geluid zachter. Of hij ging alvast een bakje koffie drinken. Niet zo mooi. We gingen altijd lopen naar de kerk. En op de terugweg stond soms halverwege de route. Het leek des heil te zingen. Nou, dan gingen we erbij staan en zongen we mee. Mooi, hè? Het is voor dezelfde Heer, hè? Ze kwamen van de kerk en gingen ook meezingen met een ander geloofsgenootschap die ook dezelfde Jezus Christus bezongen. Mijn moeder bezocht 's middags overigens een heel behoudende kerk, weet dokter Arie nog. En mijn vader ging dan naar de gereformeerde kerk. Mijn ouders verwachten wel dat ik ook ging, maar ze lagen er niet van wakker welke kerk dat dan was. Dus of ik bij mijn moeder of mijn vader ging. Na de dienst werd er thuis onder de koffie regelmatig doorgepraat over de preek. Niet altijd positief overigens. Achteraf gezien was de kerk een soort bedrijf waar je aan meewerkte. Het was een deel van je leven. Ik kijk wel eens naar een studio voetbal. Zoals zij daar over voetbal praten, net drie eigenwijze ouderlingen. Zo spraken wij vroeger thuis over de kerk. Dat gebeurt vaak, hè, mensen. Maar ik hoop dat bij jullie het positief is. dat jullie het goede eruit halen en geen negatieve opmerkingen. Want het leidt tot niets. Het leidt echt tot niets. Hè? En verder zegt hij... schoppen tegen het geloof heeft dominee Arie dus nooit gedaan. Ook in zijn opvatting is hij altijd heel gelijkmatig gebleven, zegt hij. Ik denk dat ik nu bij het ouder worden meer twijfel dan in mijn puberteit. Al is twijfel niet het goede woord, de vragen zijn groter geworden en ik top veel nu we op leeftijd komen. Hoe zal het gaan straks? Ik vind ouder worden misschien wel een van de mooiste periodes uit het leven. Je blijft dezelfde niet. Velen vallen weg. In Prediker 12 staat, gedenk je schepper in de dagen van je jeugd, voordat de slechte dagen komen. Nou, in die slechte dagen zit ik nu. Ik denk vaak aan vroeger en aan de liedjes van toen. Dan vlam mijn hart weer op. Zijn eigen geloofsopvoeding typeert dominee Arie blijmoedig. Zichzelf omschrijft hij nu als vrolijk, toch? En we hebben onze kinderen niet heel anders opgevoed. We gingen 2 keer per zondag naar de kerk, lazen uit de Bijbel, baden en zongen. En dat doen ze gelukkig allemaal nog steeds. Dus die kinderen van hem doen dat nog steeds. Ik vond het wel moeilijk als de kinderen op zaterdagavond naar de voetbalwedstrijd gingen en dan tot diep in de nacht uitgingen. Maar ze zaten eigenlijk altijd op zondagochtend weer aan tafel om naar de kerk te gaan. De kleinkinderen gaan al een jaar niet meer naar de kerk. Daar maak ik me wel zorgen om, ja. Wie niet, geliefde? Wij allemaal, denk ik, op de een of andere manier, gezinnen maken dat mee. Hè, dat die kinderen afvallig worden. En dat het niet zo makkelijk van een leien dag gaat, dat die kinderen automatisch blijven komen. Maar wij moeten het licht van Christus laten branden. Hè? In een leven, we moeten dat licht van Christus laten branden. Laten ze dat blijven zien. Blijven bidden, roepen tot God voor ze. Geliefde, het is niet makkelijk. Het is niet makkelijk. We willen zeker niet naar de hemel gaan en dat onze kinderen achterblijven. We willen dat we allemaal gaan. Niet alleen onze kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. Maar onze hele familie. Onze hele kerkgenoten. Ons land, dat dit land zich bekeert tot de levende, waarachtige God. En dat zo ieder gered wordt, Heer. Geliefde, dat is ons verlangen. Weet u? En toen vroeg men hem, waar gaan de zorgen dan over? Want hij zei, hij maakt zich zorgen nu hij ouder wordt. De vragen worden intensiever, toch? Ze worden dringender. Wie niet, geliefde? Als u dat niet bezighoudt met hoe dingen zullen aflopen. En dit alles bij de Heer brengen. Vooral dat. Niet ermee rondlopen, want hij zorgt voor morgen. Hij was met u, hij is met u, hij gaat met u zijn. Maar we moeten, geliefde, volhouden, vasthouden aan zijn belofte. We moeten doen wat hij van ons vraagt. Dan mogen we zeker zijn, die vragen zullen komen. Ja, toch? Zoals in dominee Arie's leven. Weet je? En daarom vroeg men hem van, waar gaan de zorgen dan over? Waar hij zich druk maakt, over maakt? En hij zegt over behouden worden en verloren gaan. Als zeg ik dat niet tegen hen, ze hebben 1001 preken van mij gehoord. Ik ga niet elke keer vragen of die hun wat doen. Bovendien denk ik soms dat het sterven van onze zoon Peter meer impact heeft gehad dan al mijn preken. Verder wil ik er over hen zijn. Ik wil ervoor zijn, zegt hij, en voor hen klaarstaan. Wat er ook met ze is. En dat is heel belangrijk, lieve mensen. Luisteraars, als we kinderen hebben, kleinkinderen. Het is belangrijk dat de kinderen weten dat we met hen staan. Dik en dun. Dat we met gebed achter ze staan. We gaan niet mee met die zonde en de dingen die ze misschien doen. Maar we staan achter ze met gebed. En dat we er voor ze zijn. Dat ze altijd bij ons terechtkomen. Weet je, om te praten, om te bidden. Om hun hart te luchten. He, want als we die deur sluiten, dan eigenlijk hebben we ze voor de leeuwen gekooid. En zal de vijand ze vernietigen. Maar dat doen we niet. We gaan ze bekken, we gaan ze staan. Op de bres staan voor ze. En roepen tot de God die hoort en verhoort. Totdat hij ze weer op het pad brengt. De vraag is weer, bidt u voor hen? En hij zegt, ach ja, natuurlijk. Natuurlijk, je kan niet achter iemand staan, geliefde. Nee, Biggie Gasma. Als je zegt, van ik sta achter je en dan word niet gebeden, dan weet ik niet hoe. Gebed is die backing, geliefde. Wat zou u missen als je het geloof niet had? Hij zegt hoop. Ik zou hoop missen, zegt dokter Arie. Ik hoop dat het ook voor u zo is, dominee Arie. Die stip aan de horizon. De komende jaren zullen er niet makkelijker op worden. Hij zegt, ik heb kanker. We worden ouder. En er rolt wel eens een traan over mijn wangen. Ja, ik word emotioneel. Ik hoop dat het geloof dat mij altijd op de been heeft gehouden, mij de komende jaren niet zal ontnomen worden. Maar dat ik, al is het huilend en zingend, staande mag blijven. Het gekke is die vraag van mijn moeder, ben ik wil behouden. Kom bij mij nu ook terug. Geliefde, en ik wil u bemoedigen. Soms komt dat wel, ja, dat je vraagt van, maar ben ik wel behouden? Is het wel realiteit dat ik nu, weet je zo? Maar we moeten niet opgeven. Laten we de vijand die hoop die God ons heeft gegeven, het geloof dat we hebben gekregen door Jezus Christus, niet ons niet laten afnemen. Laten we voor elkaar bidden. Ja? En ziet u, hij zei, al moet ik zingen, huilend, staande blijven. We moeten staande blijven, geliefde. En het lied voor de Heer, van de Heer, die helpt ons. Het gebed, de psalmen, het woord van God. Hè? Als een soort echo uit zijn verleden, zegt hij. Zijn kinderjaren heeft hij erom gelachen. En zijn vrouw zegt altijd, maak je niet druk. Maar toch is het een probleem voor hem, denkt hij eraan. Meer dan vroeger. Oh, hij zegt, onze dominee gaat weg. Daar ben ik blij om, want dan maak ik weer meer preken. Dat is mijn dagelijkse voeding en het steuntje in de rug waarmee God mij er steeds weer doorheen helpt. En u die luistert, lieve luisteraars, hij zal ook u er doorheen helpen. misschien niet zo als Ari, maar heeft een manier, hè, om elk een van ons bij te staan en ons door het geloof helpen. Maar we moeten ons vastklampen aan hem. Niet opgeven, niet de leukens van de vijand geloven. Het verwerpen en weten van wat Jezus zei, dat is woord, het woord. Het is waarheid. En we klampen ons daaraan vast. May God bless you. Ati mekusab dat een lied voor de Heere is ook tot bemoediging van ons. He? Hij troont op onze lofprijs. Deze God die alles kan. Untamboont en wat er lezen aan een vrouw vandaag. Wilt u me bellen? Kunt u dat doen op 742-3245. Daag.
1: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
2: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.
3: Bueno, en esta noche le damos gracias a todos los que vinieron a compartir con nosotros y todos los que nos están viendo a través del video. No se olviden que Cristo te ama. Maestro, vamos todo el mundo. Eso es.

0: Beste luisteraars, gemeente Drang, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maretraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente Drang aan de Gompertstraat nummer 14.
1: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
2: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal onderzoekt Parbode de status van ons gebouwd erfgoed. Dit gaat ten onder aan sloop, brand, verwaarlozing en nieuwbouw. En dat terwijl er miljoenen dollars worden geleend om onze panden te herstellen. Heeft het allemaal nog wel zin? Verder in het magazine. Parbode kocht groenten op de markt en liet die testen in het lab op pesticiden. De uitkomst is verrassend. We besteden aandacht aan de kansen op een olieramp, HIV en mentale gezondheid met een reconstructie van de fatale nacht in Kommerwijnen. Hoe kon dat gebeuren? Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
0: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom, op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. Je wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9:00 a.m. tot 3:00 p.m. in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
3: Let the fire fall, oh Lord. World Revival Fire Conference. Vanaf de dissels van gemeenschap Zolder-Aarde. En wij willen u van harte uitnodigen voor deze World Revival Conference dat gehouden zal worden aan de Verlengde Keizerstraat, nummer 61 tot en met 63. Het zal zijn in het pand van Stichting De Mantel. Dit is onze eerste World Revival Fire Conferentie in Suriname. En we willen daarbij of hierbij de leiders en de voorgangers uitnodigen van de verschillende gemeenten om bemoedigd te worden, geïnspireerd te worden en aangemoedigd te worden tot gebed in verwachting op de grote beweging dat God momenteel geeft overal in de wereld en ook zal doen in Suriname. Wil u uitnodigen om daarom aanwezig te zijn 4 en 5 september, Verlengde Keizerstraat nummer 61 tot nummer 63 in het gebouw van Stichting De Mantel. We hopen u daar te mogen verwelkomen. God zegen.
4: Samen zuinig. Water voor iedereen. Tijdens het afwassen hoeft de kraan niet voortdurend te blijven lopen. Gebruik een tijl en draai de kraan dicht wanneer je hem niet nodig hebt. Zo voorkom je onnodige verspilling. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.
5: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, Heer, waar is richting best?
6: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik je niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier Selassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!
7: Hey, fuck me, brada Jerry, jong.
8: Hey, of van de voor?
7: Ja, maar ik wil rustig keren. Ik weet wat ik wil aan actie, jong.
8: Echte? Game Tori, Sunday.
7: Ay, hey.

0: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koesewijnenstraat nummer 12.
1: May God bless you. May God anufugado de naitapu. En me bribi heilig tideneti. Dat hij God op een woord kiu. Was my Jeremy Jaso. A thema for tyranny of den aneti DC na wotaki abra begi nanga faster. Begi nanga faster. And tyranny me one begin for like one fundament abra begi. Because ade belangrijk voor begrijp begi lek bribisma. On that furu leisi, we're gonna in faster, of we faster, maar furusma ne begi. They faster well, maar de ne begi. And if ye faster, and in ne begi, apostel loopt taken dat je do honger staking. Eigenlijk, na zomaar je straf je schreefie. Zo voor ons maar nee begi. De vaste wel. De pot de njana wan zee. De offer wan sani. Maar de nee begi. Dus if je begi je vaste. Maar in nee begi. Dan na zomaar je vaste. Zo daarom met die de neti. Me wan begi eer su tak abra begi. Because begi nanga vaste. Euro kosama. Was my Jeremy Jaso. Begi nanga faster euro kosama. Anatrobi o langa a faster day. Anatrobi omen day o faster. Anatrobi fa you o faster. So langa begi no dena in a faster for you na somar. So adebe langreik that we verstang sana begi. Dus a eerste vraag. Sang we aksi wisrevi na sang na begi. Wat is gebed? Sana begi. En begi na simpel tak nangagado. Relatie nangagado. Simpel tak nangagado. Ala day. Begi na simpel tak nangagado. Right? Of relatie nangagado. Of gigado thing. Spend thing nangagado. Spend thing nangagado. Of begi eigenlijk ook to na taigi gado dat mi de afhankelijk for you. En eigenlijk if you ne begi ide hoogmoedig. Of niet? Begi eigenlijk je taigi gado dat gado mi no man do noti sondro you. Mi de afhankelijk for you. Mi ap you nodig of gigado allegale recht na in you libi for doan sanitap grontapu of doan san na in you libi. Because anyone lazy one san mupsana in we libi of na tap grontapu, so langa you nanga mi no gigado allegale recht, me Jeremies ref dubbel. So langa you nanga mi. No gado alejale rech door begi, gado no man do next. Was my Jeremy Jaso tireneti. So anyone lazy, gado must do one sana in willi be, of we verwacht one sani ade belangrijk. No one te we verwacht one sani. And also, no so your liba prestisi dan, your wachti pastea one san fu gado no udach da yo begi. No, I must begi altijd, I must begi ala day. Relatie nanga gado belangrijk. Maar voor God doen san tap grond tapu, of God doen san na in you libi, at de belangrijk door middel van gebed, voor geen legale recht, voor bemoei na in you libi tap grond tapu. Lek van mij tak ik ba, if you begi, dat want tak je tijd die God tak gado, minabi nodig. Minab you jepi nodig. Mina nodig dat I bemoei na in mi libi wisje ka kerki. So begi, egi gado a mandaat. Fu do of uroko na in yunanga milibi of alehale recht who do ansana in wilibi omdat we tegen dat gado we up you nodig we de afhankelijk voor you. Make look at eerste tekst Genesis 4 vers 26. Genesis 4 vers 26. En de Bijbel tekst dat, een Amplify vertaling tegen we. En to Seth also a son was born, whom he named Enos. At the time man began to call upon the God by the name. Dus de Bijbel tekst, make a look at Engels vertaling. En hij noemde hem Enos. Toen begon men de naam des Heren aan te roepen. Voor een periode. Libis man obe ap relatie na ngagado bakate Kain ekir Abel. Dat we zien dat aher geslacht voor Kain. Aher geslacht voor Kain. If you go bestudeer a geslacht voor Kain. Dat je ziet dat aitakabra her wereld systeem. A geslacht voor Kain. A geslacht voor Kain etaige we dat oké. We na ngagado nodig. En voor een periode libis man na ngagado nobe ap relatie. Maar de Bijbel zegt dat baka die Enos geboren, libisma begin voor kar na gado. En in Enos betekent mens. Was maar die eigenlijk, hij betekent ook totdat hij is sterfelijk. Of hij want ook totdat hij libisma kon begrijpen dat hij zonder gado, we no man do niks. A moment je chara neng fu libisma, a moment brudu nanga, you deke forum door brudu nanga meti, je moest begi. A de belangrijk fu begi, a de belangrijk fu aprelatie nanga gado. So libisma begrijp baka a geboorte fu Enos, dat if we no begi, we up one probleem. Want zeep sa, alibi na yeye. En alles aan die epsa om we heen. Epsa door a yeye grondtapu. So libisma begin begrijp dat hij. We moesten de afhankelijk voor gado. We moesten karna gado. We moesten suku gado. Libisma begin begrijp pas aan dat hij. Amen. Libisma begin begrijp. Dat relatie nangagado de belangrijk. In Lucas 18 vers 1. A Bijbel het tegen dat Jezus een gelijkenis. En Jezus begin voor taki. A Bijbel dat hij sprak een gelijkenis tot hen. Met het oog daarop. Dat zij altijd moesten bidden en niet verslappen. Zo Jezus schreef in begin voor tegen de discipelen. Dat ade belangrijk voor begi. Ade belangrijk voor aprelatie nanga gado. En tak nanga masra. Als je moest begrijpen, like libisma. Dat today opo wegi alles maar den ting. Wegi uroko ting. We give family thing, we give one film thing, ye give them chin thing. Mate I kona gado we na ting gigado. We na ting gigado. As my yere mi ja so ti deneti. We na ting gigado. We ne tai gigado eigenlijk dat gado. We de you dankbaar dat door you genade we see a day this year. We probeer voor dusani uit wie eigen krachti. Of probeer voor dusani lek fa wi wani. Daarom ek so lezen in musluku dat te adei opo so wan fui, we begi 5 minuten no more. Of so lezen dat ode in wagi we begi. Of so lezen na in de net hier of ose kies is refi dat ei. Mino begin it things. Zo ade belangrijk arke mi bunti deneti. Nou, een presi we go. Fu verstang begi leki bribisma. Because alasma arke mi bunti deneti. Alasma e begi. De niet-christenen e begi. De niet-christenen e begi. De doan sani. Omdat de begrijp dat zonder jeje de noman do next stap grondtapu. So te yunanga mi e begin fu begi lek fami takikba. We taigi gado dat gado. We de afhankelijk fu you. We noman do next zonder you. So te yune e begi asma di e begi wel of di e taknanga wa yeye wel trangamoro you. Was my first time ja so tideneti. Asma di e communicer nanga wan yeye trangamoro you. So beg enough taigi garo tak gado, mi ap you know the kna in mi libi. Mi no man do next sondro you. Mi de afhankelijk for you leiding. De sandim up sana in mi libi. Misref no man dwengi mi doro yu genade. Ye tak nanga masra. Ye bou relatie nanga gado. So te Jesus etaigi den disciple. Dat libisma mus begi altijd. Na bef mek den verstaan. Dat so langa ye chara neng fu libisma. If you no begi. Ya wan probleem. En in een schrift hoofdstuk dat hij, Jezus ego moro fara. En hij tak over een onrechtvaardige rechter, nanga aweduwe. En dat moest geju nanga mi aan, dat Jezus eigenlijk, e probeer fu, met den discipelen begrijpt dat begi, na ook toelek wa rechtszaak. Begi na ook toelek idena in wan kruto zaak, wan tori moest zetten. En je tak nanga gado fu seta tori. Because je wan tegen partij. Die effect you of wan tegen partij. Die no wan dat in libi vrij tap grondtapu. Of wan tegen partij. Die ekru to you. Want de Bijbel taki en awa aanklager der broeders. So I kru to you. So Jezus. E probeer fu leg den discipelen uit. Dat die begi. En met dat die akrutu die ekrutu na tap you neng. Doordat je begin fu begi, I kan veranderen sandati. Wat was my first time iti deneti? Doordat je begin fu abi relatsi na ngagado, I kan veranderen asak di de tegen you. Want Jezus eleg uit over aweidiwa. Na een onrechtvaardige rechter, dan we zien een pressie per aweduwe ego constant na een onrechtvaardige rechter voor verschaf en in recht. Dus dat one taki eigenlijk Jezus zei tegen wie dat pe dat afroudis be begi aanhoudend. Afroudis be begi aanhoudend abe aprelati na ngagado, abe sukugado. Abe sab dat ya tori disi, if gado no bemoina in a tori disi, mi no fena dorbrak. If gado no bemoina in a tori disi, mi no fena lusu. En te luku gomoro fara te afrou disi kisa dorbra, da Jesus e gomoro fara, da Jesus etaki, me taigu dat de wandi e kar na mi, dei na nga neti, es esi, mo piki ding. Was my Jeremy Jaso. So ade belangrijk. Gi yunanga mi. Fu apuan begi libi. In Johannes 5 vers 14. In Johannes 5 vers 14. In Johannes 5. En dit is de vrijmoedigheid die wij tegenover hem hebben. Dat hij indien wij iets bidden naar zijn wil ons verhoort. Eerst laatste puzzel etakje. En dit is de vrijmoedigheid die wij tegenover hem hebben. Dus dat one takje. Een vrijmoedigheid no dena in you for begi, je hebt one probleem. Porus my tak mi no man begi. Mi no sap van mi mus begi. Maar a Bijbel takje, dis na a vrijmoedigheid die we abina in eng. Dus dat one takje. If you nang a mi no man begi, we have one problem. We seek you one pressy. One son no de boom one pressy. Because a Bible talk, we must pray moedigheid for begi. Put that nang a masra. And I go more of fara. As a ref text. That I offer or want, oh, no, give me. Mm-hmm. En dit is de vrijmoedigheid die wij tegenover hem hebben, dat hij indien wij iets bidden naar zijn wil. Dus dat one takkie, a will for God ook to, a pray war rol na in we beggy. Was my first time it in it. A will for God, a pray war rol, ook to na in we beggy. Maar voor we een conferstang a will for God. A will for God we conferstang till we begin voetbal relatie nanga God. En dat je ze nou voor zijde met begi belangrijk. Want terwijl je begi, je bouw relatie nanga God. Terwijl je begi, terwijl je tekten, want if in a tekten nanga one sma, fast ma dat denk je. If you never spend 10 nanga washma, inoman sabi fa asma dati de enelkar. Inoman taki, abra washma if you retap wa afstand fu asma dati. So begi, arki mi bunti deneti. Begi, and make that you nanga me, a begin fu konkros bay fu gado. Narmate we a begi, hij sprak een gelijkenis tot hen. Met het oog daarop dat zij altijd moesten bidden. Dus they were beginning for begging altijd. We're beginning for spending nanga gado. We're beginning for verstand. A will for gado. Ten eerste, je persoonlijk libi. Je begin verstand a will. Je begin verstand sangado wani. Je begin verstand sangado etaki. Want terwijl je begging. A his God na in you, or begging for lay you. What's my year me jaso? Terwijl ye bow relatsi nanga gado, a his God na in you, or begging lay you. And all the more you, do do one san somar. Mar a his God will go da pedal. A his God na in you, or begging lay you. And our mother ye bow relatsi nanga gado, or medal van gebed. Je begin voor verstand en wil. Zo in o begin zomaar moro. Je begin voor begin overeenkomstig. A wil voor gado. En san gado. E actie voor jou. Amen. Amen. Begin ook to dat. Je actie gado je pie.

0: atina nga gado gado e arki you asikere that gado e arki you and that gado e duan sani meku luku under the text Matthieu 6 verse 6 Maar gij wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw vader in het verborgene. En uw vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Zal het u vergelden. Oké. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer. I talk about one precie. Pe you na ngagado one day. You wana ngagado de dape. Ye meet na ngagado na one specific presi. That one taki ye sonder you af. Putak na ngagado. Isi yabi. Jabi zo'n christen. Op zo'n voor wie. Zolang we nog de in is maar we no man begi. De you one de in no man begi. Zolang we nog de minder is maar in no man begi. Arke mi bunti de neti. Jabi sandim op sagi you. Of you relax in nanga gado. In no man bowe na. Na mindri futrasma. Te we kon gezamenlijk. De hebben gezamenlijke salving. A glory for God de kon. Zanepsa. Maar te you one day. Na dape asane begin. Osma versami te deneti. So I must man begin ook to na in you benekamer. So a Bible taki. Te you e begin. Gonna in you bena kamer. That one taki one precipe ye sonder you af. Ne lek ef ibo ap wan gesprek na wasma. In ofura gesprek na asma pe omesma deto. Of you gonna wa restaurant utu wan os dona wan tafra. Of you make a komitio na kantoro. And that will begin futaki. Basa we edu we want sab gado ala presi. Ondanks dat gado de ala presi toch I tell you that if you beggy, he must sonder you af. And he must take ten nanga mi. He must de apart. And terwijl he de dape ye tak nanga mi, attack da mi o yere you. The said one that gado e gia zekerheid. That if you beggy, if he beggy, mo yere you, I gia zekerheid. That if I beg you, it's not to you, Srevi. It take thing is sonder you af. And it begin to tak na nga masra. Ap relatie na nga gado. One uurtje, one half uur. Don't want to eat it up here. And tak na nga gado. One arke me boom. Yabi sani. Of once my no man sabeng in one quartier. In no man sabeng in 2 minutes. In no man sabeng in 5 minutes. So on the reader for side meki, we no man sab gado, of we no man sab sang gado wani, na om dat we spend weinig ting na nga gado. So te a Bible taki da tap you shref in you camera, I take you sonder you af, and take ting na nga mi. Get up at the midst of a half hour. Ja, dat betekent tenminste wat uurtje. En ik denk wat half uur voor Tumsi. En arke mi boom, bribisma. Ja, wat was mijn taki, maar mi uroko ne laten toe. Of ma, mi libi ne laten toe. Ano true. Want if they school to stop you terwijl je ga uroko yo wakti, yo stop. We see lati, if they hoor aksi, yo stop. Ino reikwe, ino tega school to mi mba uroko. Hello. It must stop. If Isiki, in o tiger siki that me must guavroko. If he got that and the tiger that okay, yere, wo abi for ya 3 day. Wo abi undersook alasani. In o tiger and datra, me must gawroko. Yo ho horsam. Yo reho horsam na sandatra taige you. So this day atteng seeker ayar disi. For you nanga mi konta papresi and deho horsam na sangado worte taki. And begin for bowe persoonlijke relatie nangagado. Tek teng. Begi. Tak nangamasra. Tenminste een half uur. Tenminste een half uur. En in om een takkie na een half uur. Tenminste een half uur. Go nou een rustig presie. Maar toen je zegt takkie. En begin voor tak na ngamasara en sataki. Ataki, yo gado di eyere ina verborgene o reward you. En wan presi aitaki openlijk. Dus de zet wan taki, if I wanna reward you, I mus bou relatie eerst na nga eng in kibri presi. En David na wan boon voorbeeld voor dati. Hallo? David be de basic na nga deskapu. Maar daarvoor be bouw relatie naar Gado. En daarom ik te Gado e reward en sa Gado e do. I reward e openlijk. Make alles maar zien dat amandis na wamandi ap relatie naar mi. You nanga mi de fara fu Gado. Omdat we ne suku Gado. We ne begi. We na ap relatie naar Gado. Amen. Jeremia 29 vers 12, het eigen wie, dan zult gij mij aanroepen en heen gaan en tot mij bidden en ik zal naar u horen. Dan zult gij mij aanroepen en heen gaan en tot mij bidden en mi oyere u. So that one taki arki mi bunti reneti. Gado na a hoorder en a verhoorder der gebeden. Gado e yere begi en gado e piki begi. Gado e yere begi en gado e piki begi. Mara problem na a faswa wi e begi. A problem na dat we na relatie na nga eng. And mind you, so one for we, e konagado paste we dena in no to. Paste we dena in problem. An euroko. Paste san moeilijk. Da we want tak na nga gado. Da we want ap relatie na nga gado. An euroko. Because it's up something on that. Let me tell you one thing. Gado na kounu. Ibe take wale isik bana imi preki. Gado na kounu. Gado anolibisma. Wan kounu ne londu san kowon. So leisi doro en kanade. Te we begi da airea herfu doan san giwi. Maya so leisi wiswa idena ina notu. Ye kar na gado. Au chayu kombaka na apresipe awan render you. Au chayu kombaka na apresipe awan make I abarelati ers na nga eng. Au chayu kona apresi pe awan make I verstang fusaide make a situati this dena in Yulibi. Au chayu konta pa apresi dati. Dan nagado. En no reageer direct, omdat er een olibisma. En agado, en akounu. So, au chayu konta pa presi. Fu verstang. Dat relatie nanga mi de belangrijk.
1: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.
2: Mi radio na shalom, me begunu unok prefur pure dape, no sana a problem.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
1: Deel is uw prepaid voordeel. SMS de letters BEL, B-E-L, naar 4006. En praat zo lang en vaak als je maar wilt tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. Deel is uw. Keeping us in touch.
2: See that?

0: Het is 1 uur.
1: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom. 3, 2,
2: 1. Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
3: Ja, vanuit België. Ik ben aan het luisteren, hè.
2: De Happy Hours met...
4: Welkom erbij. Ik ben...

0: Nee, maar dat je zegt zo alsof het onmogelijk is, jongen.
1: Het is niet onmogelijk.
0: Oh, okay.
1: Maar dat is het toevallig niet voor vandaag.
2: Dus luister elke middag tussen 1 en 3 hier on Inspiration FM. De happy hours. Gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer. Radio Shalom, Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: Yes, en van harte goedemiddag. Het is 1 uur geweest in de Republiek Suriname. Dat wil dus zeggen dat het weer tijd is voor de Happy Hours op de radio. Ik heet u van harte welkom, live vanuit de FM 945. En het is de bedoeling dat we samen radio gaan maken en getuigen van de levende God. Dat is wat we doen live vanuit deze zender, de FM 945. En in de Happy Hours bent u in de gelegenheid om te bellen of te appen, zodat u kunt groeten, bemoedigen, kunt feliciteren en je pokoes kunt aanvragen. We doen dat van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. En vanaf 2 uur krijg je de reclameverplichtingen en daarna de aangevraagde song. Dus welkom erbij. Ik kijk uit naar uw aanwezigheid en participatie. Want we doen het samen live in de Happy Hours trouwens. We zijn weer volop op de radio te horen. We bedanken onze medewerkers, onze ICT-mannen. We bedanken Telesure en EBS. Die weer alles aan de praat heeft gekregen. Dus welkom erbij. We gaan weer van start met de Happy Hours. Dus u mag weer bellen of appen om te groeten, te bemoedigen, te feliciteren en je pokus aan te vragen. Ik ben Leandro Marto Suvigno. We heten welkom de 9e maand. Vandaag is dinsdag 1 september 2026. Ja, welkom erbij. We gaan meteen van start met de Happy Hours. Mijn kick-off voor vandaag, die staat klaar. Hopelijk bent u ook klaar, want wij gaan van start met de Happy Hours. Goedemiddag en welkom. These are the hours to be happy.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
4: This is Inspiration FM.

0: De kick-off van vandaag is Jermaine Edwards met een van zijn nieuwste songs, Take Over. Ja, daarmee zeggen we welkom in de Happy Hours. De lijnen die staan open, u mag bellen of appen naar de studio. En ik heet u van harte welkom live vanuit de FM 945 in de Hours to be Happy hier op de radio. Welkom erbij. 422-650. The blessings for Jonah. Blessie, bro Lea. Blessie. God bless you too, bro. 422-650. Dat is het nummer waarop je mag bellen. Of je doet het via ons WhatsApp. Op 875-5358. 875-5358. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen. We groeten Annie Moses. Blessings, broer. Dag Annie, welkom erbij. We feliciteren alle jarigen. Al de mensen die het vieren of gedenken. Op deze dinsdag. Het is de eerste dag van de negende maand. Welkom erbij. We represent the King of Kings. Live on air. Goedemiddag met de Happy Hour.
1: Ja, goedemiddag. Wat zegen, moeder Leandro.
0: Ja, goedemiddag. Welkom in de uitzending.
1: Hi, broeder. Gadaboom, gadaboom, gadaboom.
0: Amen.
1: Ja, toen ik zaterdag wegging naar Kabendadorp, ging Radio Shalom. Ik zeg, hey, Godvader, wat is het? Maar dat het gewoon een storing was. Nou, goeie. Toen ik zondag weer kwam, zondagmiddag, ik zeg, hey, nog geen Shalom. Dat ik zeg, maar nog wachten. Dan heb ik een biggie. Mijn potters zijn niet meer bestraf, alle de tegenwerkende elementen, al die duivels die dat ding tegenhouden. Want Radio Shalom is, het wordt gebruikt door die station.
0: Amen.
1: Maar het zijn die omroepers en de mensen die daar werken, die staan in de kracht van God. En die zien van het hybride. Hij wil die radio storen voor de mensen van de radio, toch dat doen we maar archiebroeder. Maar gadaboom, gadaboom. Ik heb vanmorgen weer gebied. Ik heb bestraft in Jezus' naam. Ik zeg, joh, duivel, joh, Lusa, president. Al die elementen, al de dingen die daar tegenhouden, dat we niet kunnen luisteren. Maar de anderen luisteren wel, maar mijn oma hier, hè. Hey, ik heb nog een keer weer gebied op richting. Want ik ben niet de hele dag door, hoor. Want anders heb je geen geloof, toch? Als je niet gelooft dat God het gaat geven. Dan heb ik wat analyse nog maar een beetje van schrift staan. Want als je gaat zeggen, papa geef me dit. En elke keer, papa geef me aan elkaar. Het is geen geloof. Dus ik heb nog een keer radio uitgemaakt. En dat ook boom. Met toen nog met draaien staan. Ik dacht, hé, dank u Jezus. Gadaboom, gadaboom, gadaboom. Ja, Jezus is en blijft die overwinnaar.
0: Helemaal.
1: Tegenwerking overal, overal. Maar wij zijn met de Heere God meer dan overwinnaar dan Hij die ons kracht geeft. Broeder, God bless you. En al de omroepers, de mensen, werkers, God bless you nu. Want nu pas kan ik weer vrolijk hebben. Want het wordt een echte steun hoor. Ja, het is een steun wanneer ik soms niet kan slapen. Dan maak ik mijn radio s'avonds pas aan. Omdat ik dan kan luisteren, ik word bemoedigd, dat me vallen is slaap naar een heel radio. Maar anders wil ik meestal rustig zijn. Want de hele dag luister ik al radio. Ja, God bless you nu. En het allerbeste, broeder, God zegen u, hoor.
0: Ja, hetzelfde. En bedankt voor het bellen.
1: En ook voet moet helemaal beter worden. In Jezus' naam.
0: Ja, komt goed.
1: Kracht van God dat je pot af voetbal. Baka. God
0: amen.
1: God
0: oké, okay, ja, bless
1: God zegen u, broeder.
0: Ja, hetzelfde.

0: Ja, ervaart Shalom op zijn of haar eigen manier. Goedemiddag, Raad Shalom en alle luisteraars die vandaag afgestemd is. Alle jarigen, alle luisteraars en alle kijkers. Van Sama Kawomi krijgen jullie alles wat jullie nodig hebben. Bemoedigingen, etc. Vandaag is mijn dag, dag 1 door Gods genade. Komen jullie, laten we samen radio maken bij de Happy Hours. Ik ben er wel eens dat we voor alles moeten bidden, alhoewel niet alles de duivel is hoor. Sommige dingen zijn onze eigen tekortkomingen, soms zijn het gewoon natuurlijke beperkingen. Maar we moeten wel sowieso voor alles bidden, want met gebed kun je alles oplossen. Trouwens, de Heer heeft belangstelling voor alles waarmee we dealen. Net zoals de vader altijd betrokken is in het leven van het kind. Zo is de Heer ook betrokken in uw leven. Hij wil ook betrokken zijn. De Bijbel zegt, betrek mij al uw wegen en ik zal al uw paden recht maken. EBS is momenteel bezig met werkzaamheden, load shredding of hoe dat ding heet. De groetjes van Mari, Sensory, blessings, welkom erbij. Ja, goedemiddag met de studio.
1: Goedemiddag.
0: Ja.
1: Ik groet, ik ben zo blij hoor.
0: Oh, u heeft...
1: Alles wat mama Sintje heeft gezegd. Het is waar.
0: Okay.
1: Ik heb zo gebeden toen ik zag dat die Radio Shalom een paar dagen niet in mijn lucht was.
0: Ja.
1: Oh God, ik voelde me echt zo vervelend. Ik luisterde wel naar Radio Emmanuel, maar het is zo machtig en zo krachtig als Radio Shalom. Maar we zijn blij. Ik ben heel blij hoor. Ik had er nog een boem daardoor.
0: Amen.
1: Dus wanneer we doen de grote God dienen, mogen we hem danken voor wie hij is en wat hij doet en wil doen en zal doen voor ons allen.
0: Amen.
1: Want dat is wat ze zeggen, soms zijn er ook gebreken die opgelost moeten worden.
0: Ja, soms zijn het bijvoorbeeld apparatuur is oud of stroomnakking, weet je, dat zijn gewoon natuurlijke dingen.
1: Dat kan ook voor het destiny helpen.
0: Ja.
1: Om jullie te helpen dat het helemaal compleet wordt in Jezus' naam.
0: Amen.
1: Oké, dat is mijn bevestiging. En ik groet ieder die luistert naar Radio Shalom. Ik feliciteer ook alle jarigen en zij die wat te vieren hebben.
0: Okay.
1: En een lied dat ik wil toevoegen. Grand Gado, Kono Kutelo Tru. U hebt het toch?
0: Ik moet hem gaan zoeken. Ik ga hem voor u checken.
1: Oké, zoek het maar.
0: Ja, staat genoteerd.
1: Koning van Tebo.
0: Amen.
1: Amen, groeten.
0: Ja, hetzelfde.
1: Doei.
0: Blessie.
1: Ja. You're on my side.
0: Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Galaten 5 vers 13. Dit is Victor Ivick met On My Side, terwijl u mag bellen of appen. Ja, we zijn duidelijk weer in de ether, want gisteren hebben we geen enkele beller gehad. We hadden wel WhatsApp berichten gehad. En je weet, onze motto is, zolang niemand belt of deelneemt in de happy hours, is dat de laatste dag dat we dit programma presenteren. Maar gisteren hebben we uitzondering gemaakt, omdat we niet in de lucht waren. Maar wel via livestreaming te volgen waren. Met de studio, goedemiddag.
2: Goedemiddag, broeder.
0: Ja, welkom in de uitzending.
2: Ik ben zo blij dat u weer in de lucht bent.
0: Prijs God.
2: Het is alleen door de genade van de Heer.
0: Yes, helemaal.
2: En daarom wil ik deze plaats aanvragen. Jezus overwinnaar.
0: Jezus overwinnaar. Je mag hem bestemmen.
2: Ik bestem het speciaal voor Shalom.
0: Oké, was dat hem?
2: Jawel.
0: Oké, geniet van je pokoe en bedankt voor het bellen, Marlon.
2: Dag, broeder.
0: Abom, brada, blessie. 4226 dat is waarop je mag bellen of je doet het via WhatsApp op 875-5358. We feliciteren alle jarigen, al de mensen die in het huwelijk stappen, de anniversaries, in elk geval al de mensen die iets te vieren hebben. God bless you. Vergeet niet de Heere te danken, want het is zijn zegen en zijn gunst dat je in staat bent om te doen wat je kan doen. Is genade, mensen. Brada Lea, goedemiddag. God bless you. Ik wil graag mijn ouders groeten. Te Kauna en alle familie overal in Suriname. Familie Kana, God bless you. Ja, ja, goedemiddag, goedemiddag. Familie Kana, die is afgestemd. En u mag natuurlijk tot 2 uur meedoen en deelnemen in de happy hours. De bedoeling is dat u gaat bellen of appen. We doen het samen om deze geweldige God om van hem te getuigen. We represent his kingdom on this station. Goedemiddag met de happy hour.
3: Dag broer Jan de Rood.
0: Ja, ja, goedemiddag. Welkom in de uitzending.
3: Dank u wel.
0: Alsjeblieft, zeg het maar.
3: Ik heb al alles van niet.
0: Ja.
3: En we hebben een radicalisering zo gemist.
0: Ja, nou.
3: Jawel. Het is eigenlijk een deel van ons leven geworden. Want we
0: ik snap het, ik snap het.
3: In de radio Shalom.
0: Ja, ja, ja. Nou, daarom zijn we ook blij met jullie.
3: Ja, ik ben heel blij. Wat is goed. En hij heeft het laatste woord over radio Shalom.
0: Helemaal.
3: Broer Leandro, mag ik een plaat horen naar keuze?
0: Een plaat naar keuze staat genoteerd.
3: Dank u wel, broer Leandro.
0: Geniet ervan.
3: Zeker. En dat alles goed mag komen met Radio Shalom.
0: Komt zeker goed, Sisa.
3: U ook. Dank u wel.
0: Blessie.
3: Dank u, broer Leandro.
0: Doei, doei. Weet je waarom het een voor mij is het een bijzonder voorrecht om hier, in dienst te zijn bij Shalom. Omdat je ervaart gewoon dat dit Gods station is. Dat hij ervoor zorgt dat dit werk staande houdt. Trouwens voor de mensen die 5 september langskomen, u zult de getuigenissen horen. Niet alleen de getuigenissen van de medewerkers hier, maar vooral hoe Shalom tot stand is gekomen. Zij die al jaren luisteren, die weten hoe dit station draait. En allemaal is begonnen. Maar als je de historie kent, als je de getuigenis van Shalom zelf kent, dan zul je anders kijken naar dit station. Maar zij die weten hoe het aan toe gaat, die weten wie voor het zeggen heeft hier. En wie onze grootste directeur is. De lijnen die staan open, je mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen. Dat mag tot 2 uur. En om 2 uur gaan we verder met de pokus. Dus voel je vrij om ons te joinen. Dit is Kev Miranda met Sonrisa. De groetjes voor de mensen in de kindertehuizen, de bejaardentehuizen, de opvanghuizen. We groeten de mensen in de ziekenhuizen en natuurlijk ook de gevangenissen. Ik denk ook meteen aan al de mensen die gaan door moeilijkheden. Je gaat door strijd heen. Je gaat door problemen heen. Ja, soms zie je geen uitweg. En soms voel je je kapot van binnen. Je voelt je radeloos. Dat is normaal. Daarom is het een probleem. Want je hebt geen antwoord. Je hebt geen uitweg. Je weet niet hoe en wat. Maar daarom precies is de Heer er. En we mogen alles met hem delen. Laat jouw bezorgdheid je niet beroven van je geloof. Laat het je niet tegenhouden om te bidden, maar juist de reden geven om te bidden. Het is 18 minuten over 1.
4: Halleluja, Hosanna.
0: Welkom als je net erbij bent, of voor het eerst luistert. Voel je vrij om erbij te komen.
4: Hosanna, halleluja, Hosanna.
0: 2 Petrus 1 vers 3 uit de Sranatonge Bijbel vers, of Bijbel, Sranatonge Bijbel. Wie kon sabi awan di kari wie fu teki prati ini a glory nanga a makti fu eng. Nanga a krakti di eng leki gado sabi. A giwi ala sani sang wie abi van odu fu libi leki fa awani. Dat is 2 Petrus 1 vers 3. Voor de mensen die Shalom nog niet volgen via Facebook, want daar hebben we ook elke dag teksten. Tegenwoordig probeer ik ook wat Sranatonge teksten te plaatsen. Weet je, om het een beetje te variëren. Maar ook om die Sranatonge Bijbel te promoten. Good job van SBG. Die ervoor zorgt dat we de Bijbel kunnen lezen in de verschillende talen die we praten hier in Suriname. U weet, Suriname is een land van verschillende culturen en talen. We bestaan uit verschillende rassen. Dus om iedereen tegemoet te komen, ja, dan hebben we Bijbels in de verschillende talen. De talen die gangbaar zijn.

Lucas 24, vers 23. En zijn lichaam niet vindende kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden die zeggen dat hij leeft. Dat is Lucas 24, vers 23.

En niet te vergeten al de mensen die ons volgen vanuit het buitenland. We groeten ook de mensen die meekijken via TikTok. God bless you. Welkom als je voor het eerst meekijkt of luistert. Aangenaam shalom aan je voor te stellen. Dit is muziek van Prishan. Een AI-version van Halleluja Hosanna. Terwijl u mag bellen of appen mensen. Ja, jawe bari na masra. Jawe gotoy gif masra. Zolang je naar Shalom luistert, ga je horen dat Jezus leeft. Want dat is de getuigenis die we afleggen. Dat is de boodschap die we delen. We hebben geen andere reden om radio te maken hier via de FM 945.

Psalmen 55 vers 22. Werp uw zorgen op den Heer en hij zal u onderhouden. Het zal in eeuwigheid niet hij zal in eeuwigheid niet toelaten dat de rechtvaardigen wankelen. Zie je, de Bijbel roept ons hierop om onze bezorgdheid op hem te werpen. Met andere woorden, de Bijbel is ervan bewust dat we bezorgd kunnen raken. Dat we geconfronteerd ermee kunnen raken. Dat we ermee kunnen zitten. Weet je, het is een normale menselijke reactie als je bezorgd bent over zaken waar je geen antwoord op hebt. Over behoeftes waar je maar niet aan kan toekomen. Weet je, schulden die je maar niet kan betalen. Dan is het logisch dat je je bezorgd gaat maken. Maar staat in Psalm 55, werp uw zorgen op de Heer. Hij is onze voorziener, hij is onze schepper, hij is onze hemelse vader. Dansie Cabo die zegt goedemiddag, ik wil mijn oma Sylvie Sabayo groeten. En mogen God haar rijkelijk zegenen. Oma, love you. Groetjes aan de mensen van gemeente El Sade, zuster Anita. De groeten aan familie Strok en Snow en Blinker. Welkom guys, welkom. We doen het samen tot eer van de Heer. Dat is wat we doen via de Happy Hours. U bent dus elke dag tegen deze tijd in de gelegenheid om te getuigen van de Heer. Zo simpel als het is, mensen. Het enige dat je moet doen is je niet schamen. Want mensen staan niet altijd te wachten op het evangelie. Soms kom je als las over. Soms kom je storend over. Want niet iedereen is blij met het goede nieuws. Niet iedereen is blij met het evangelisch boodschap. Zolang ze merken dat het christelijk is, krijgen ze alle afkeer. Hebben ze echt zoiets van, wat komt deze hier doen? Maar be unashamed, want je weet waarvoor je het doet.

De lijnen die staan in elk geval open en u bent in de gelegenheid om van de heren te getuigen. Na disimi e commanderi unu umus lobby makandra, Johannes 15 vers 17. Aiko, van die Surinaamse versie man. Echt zo commanderend. En de Heer heeft recht om dat te doen. Als God ons zoveel lief heeft, als God zoveel genade voor je heeft, dan heeft hij het recht om van je te vragen om hetzelfde weer aan anderen te geven. Althans, als ik voor mezelf praat, God heeft me ontelbare keren vergeven. Hij houdt onvoorwaardelijk van me. Als het aan mijn daden lag, dan had God me allang afgeschreven. Als het aan mijn daden lag, dan was ik het nooit waardig om voor God te werken. Maar omdat hij genadevol is en omdat hij ons lief heeft, dan gebruikt hij ons. I don't know it in I do. Het is 6 minuten voor.

Goedemiddag, broeder Leandro. Mogen God u en gezin rijkelijk zegenen. En ook de families van Radio Shalom. En ook de groeten aan alle broeders en zusters. De felicitaties aan ieder die wat te vieren heeft. En voor de zieke beterschap. Mijn bemoediging luidt, Jacobus 4 vers 6. God weerstaat de hoogmoedige, maar aan de nederige geeft hij genade. Amen. Graag dat lied afdraaien aan Biggie Mizili. Ik bestem het voor u en alle luisteraars. Fijne dag, many thanks en de blessings. Anita die zegt, ik schaam me niet om over mijn levende koning Jezus te vertellen overal waar ik ga. Yes, Anita, keep it up.

Moses Bliss en Chandler Moore met Your Love. 2 Korinthe 12 vers 10. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden en noden, in vervolging, in benauwdheid om Christus wil. Want als ik zwak ben, ben ik machtig. 2 Korinthe 12 vers 10. Ik kan deze tekst, het klinkt zo controversieel, hè? Dat je blij bent wanneer je verzoekt wordt. Dat je blij bent wanneer je in problemen zit. Wanneer je in benauwdheid raakt. Maar weet je, het zijn juist die momenten die ons laten zien wie met ons vecht. Wie voor ons vecht. Het zijn die momenten die laten zien dat God aan ons zijde is. Wanneer iedereen ons verlaat. Wanneer jij niet bij machten bent om die situatie aan te kunnen. Om het te overwinnen. Dan laat God zien dat je leeft door zijn kracht. Dat je overwint door zijn kracht. Dat je wandelt door zijn kracht. Dat we afhankelijk zijn van zijn kracht. Ja, het zijn die moeilijke momenten die ons bewust maken van Gods trouw en Gods heerlijkheid en Gods grootheid.

Bus. Wees blij als je in verzoeking komt. Goedemiddag broeder, ik wil mijn zoon Roddy feliciteren met zijn jaardag. Roddy is vandaag jarig. U mag ook een net bericht, WhatsApp bericht sturen hoor, zodat we hem formeel op de lijst kunnen plaatsen. De nummers zijn 422-650, dat is onze vaste lijn waarop u mag bellen. Of zo niet, gewoon een WhatsApp sturen naar 875-5358. 875-5358. We hebben in elk geval een jarig in ons midden. Dat is Rory.

Goedemiddag, broeder Leandro, alle broeders en zusters. Ik wil dat lied van Vul dit huis met uw glorie aanvragen. En in het bijzonder voor broeder Marvin. En vraag de Heer een spoed en goed herstel voor hem. We zien de dag verder van Shakita. Shakita vanuit Wageningen. Dag Shakita. Ja, de beterschap voor Marvin. Dat is hoe we de happy hours doen, mensen. We bemoedigen elkaar, we groeten elkaar. We inspireren elkaar. In elk geval hebben we op deze manier gemeenschap met elkaar. Precies wat de kerk inhoudt. Om tot zegen te zijn voor elkaar. Mekaar bemoedigen.

Ja, zolang je wakker hangt aan Masrafi voor Fugado de Tapio. En het is iets dat je niet in deze wereld gaat vinden. Het is iets dat goud en zilver je niet kan geven. Het is iets dat veel beter is dan artsenrijkdom. De aglorie van Masra de Tapio, de asalfi van Masra de Tapio. Ja, wil zeggen dat je de autoriteit en het gezag van God met je is. Wil zeggen dat de tegenwoordigheid van God met je is. Wil zeggen dat je hem toebehoort. Je bent niet je bent in de wereld, maar niet van de wereld. En de hemel staat achter je. Zijn legermacht die staat klaar met je. Dus je navoefele. Je kan met opgeheven schouders en een opgeheven hoofd de dag tegemoet. Wetende dat je meer dan een overwinnaar bent. Wetende dat je een kind van God bent. Dus laat niet jou bedreigen. Laat niet jou intimideren. Laat niet jou klein krijgen. Maar weet wie je bent. En wandel in je identiteit. Wandel in de voetsporen van de Heer. En blijf in zijn tegenwoordigheid.

We krijgen de felicitaties speciaal voor familie Dot. In het bijzonder onze oude erevoorzitter Paul Dot. Want zijn kleindochter Naftali is vandaag getrouwd met Dylan Hiwat. En ook Angelo gefeliciteerd met het huwelijk van je neef. En dat huwelijk vindt plaats in Nederland. We feliciteren ook Paul Dot Jr. Dat is de zoon van Paul Dot Senior. En Paul Dot Jr. heeft jarenlang als directeur gediend van het SBG. Dus de felicitaties richting Naftali en haar aanstaande man die vandaag in het huwelijk stappen. Het is de happy hours, mensen. We groeten, we bemoedigen, we feliciteren. Het is de bedoeling om elkaar te zegenen. Weet je, elkaar zegenen heeft niet alleen met geld te maken. Omdat iemand geeft ons maar money, iemand deel ik blessing. Je kan ook tot zegen zijn in de vorm van een vriend. Weet je, in de vorm van een vriendschap kan je ook tot zegen zijn. In de vorm van een luisterend oor. In de vorm van een voorbidder. In de vorm van een ondersteuner. Iemand die klaar staat. Iemand die daar is om te helpen. De manier hoe we denken zal uiteindelijk onze realiteit bepalen. Als geld alles voor ons is, dan gaan we denken dat zegen alleen in die op die manier gedaan kan worden. Maar vriendschap aanbieden aan iemand. De bijstand aanbieden aan iemand. Ondersteuning geven. Liefde geven is ook een vorm van zegenen. Laten wij veel aanbidden voor Suriname. Laten we veel bidden voor Suriname. Zeker zielen winnen voor Koning Jezus. Veel praten, wees niet bang. God staat klaar voor ons. Dat is een boodschap van Anita. Ja, mensen, we leven in de laatste dagen. Laten we blijven evangeliseren. Laten we blijven.

0: grootste focus, mijn grootste prioriteit is om bij hem te zijn. Mario Hussein die zegt blessings, brada. Hey, blessings Mario. Welkom in de happy hour. Ik wil natuurlijk de wereld rondreizen met mijn gezin. Ik wil mijn kinderen graag zien groeien. Weet je, hun doelen bereiken. Ik denk dat elke ouders daarnaar verlangt en daarnaar uitkijkt. Ik zie ze graag trouwen, hun eigen gezin. Weet je, matro, opa toe. Maar mijn grootste verlangen en mijn grootste prioriteit is om de Heer te zien. Is om daar te komen. Want het is niet vanzelfsprekend. Het is een doelstelling die jij plaatst, die jij zet voor jezelf. Je kan niet verwachten Gods Koninkrijk binnen te komen wanneer hij niet eens voorkomt in je agenda. Wanneer je dat niet eens als doel hebt. Want Matthäus 6, vers 33, zoek eerst mijn Koninkrijk en mijn gerechtigheid. De Bijbel zegt het ook. Niet zij die mij dienen met de lippen, maar zij die me volgen met het hart. En niet iedereen die zegt, heren, heren, komt het koninkrijk binnen. Dus jij moet voor jezelf weten als je het oprecht doet. Als je het slechts met de lippen zegt. Of als je het echt meent met het hart. But in my father's house is where I wanna be. Ja, en als dat je focus is, ga je die afleidingen, je gaat die onderscheid kunnen maken tussen de afleiding en de verleidingen. Want als dat niet je focus is, dan maakt het eigenlijk weinig uit wat je doet en wat op je afkomt. Want je hebt niet echt een doel om je bestemming te bereiken. Maar als dat je doel is, word je selectiever in het leven. Word je verantwoordelijker. Word je voorzichtiger. Ga je nee leren zeggen. Lemmo Blaze, terwijl u mag bellen of appen naar de studio. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja.
1: Oma Afo.
0: Welkom in de uitzending.
1: Ik geloof dat ik het meest heb geleden al die dagen, hoor.
0: Nog een keer?
1: Ik geloof dat ik het meest heb geleden al die dagen dat jullie niet in de eter waren.
0: Oh, ik geloof het niet, maar ik begrijp u wel.
1: Oké, dat is goed.
0: Welkom in de uitzending.
1: Mijn god, broeder. Mag ik u nog het allerbeste toewensen? En heel veel lief voor alle luisteraars. Ja, van Tarou?
0: Okay.
1: Ja? Maar het meeste voor jou, want ik geniet van je stem.
0: Prijs de Heer.
1: Ah, prijs de Heer, zomaar. Prijs de Heer.
0: Amen.
1: Ah, hij gaat ons verder helpen, hoor. Wij hebben geen andere weg. Broeder.
0: Ja, we luisteren naar u.
1: Ik zeg, wij hebben geen andere weg.
0: Ja, dat klopt.
1: Oké, dus God zegent je, hoor.
0: Hetzelfde voor u.
1: Ja, broeder. Oké, dan gaan we verder. Ik heb je stem gehoord. Mooi, man.
0: Oké, bedankt ook voor het bellen en veel luisterplezier.
1: Ja, dat was enige hoop, enige verlangen. Die kinderen bellen me allemaal en zeggen, mama, ik weet wat je voelt. Nee, maar het is weer opgelost. Ik heb ze gezegd, God is er. Zolang God, als God er is en je gelooft erin, hebben we geen vrees. Oké?
0: Amen.
1: We gaan voor het allerbeste.
0: Zeker wel.
1: Bye.
0: Abo.
1: Een danklied voor mij natuurlijk.
0: Staat genoteerd.
1: Hoor papa?
0: Blessie.
1: Oké, blessie.
0: Veel luisterplezier. Ja hoor.
1: We gaan ervoor.
0: Oké, zeker.
1: Abu
0: Blessie.
1: Ja.
0: Dat is oma Afo. Meer bekend als oma Boetius. Een van de trouwe bellers. Trouwens, u hoort het, is een van de trouwe luisteraars van Shalom. Kan ik me best voorstellen hoor. Want ook ik, weet je, als dit je verantwoordelijkheid is en dit deel van je leven is, dan doet het je best wel wat als je hoort er is een storing. En dit werkt niet of dat werkt niet. Of in elk geval, we zijn niet in staat om in de eten te komen. Dan begin je aan een heleboel oplossingen te denken. Je begint tot de Heer te praten van, heren, maar wat is dit? Gaat u het oplossen? Hoe lang zal het duren? Maar prijs God, we zijn weer live op de radio. We kunnen weer ongestoord het evangelie verkondigen. En van hem getuigen. Johannes 6 vers 65 en 66. Klopt dat? Is Johannes zoveel? Hebben ze zoveel versjes? Ik denk van wel, ja, het is bevestigd hier. Johannes 6, vers 65 en 66. Dan Jezus taki, voor dat ide metijgi unu. Noas makan kong nami efu ano a papa meki adudati. Sensi apisten dati, furu fu den sma di ben e teki leri fu eng. Drai bakagi eng. Deno waka moro langa nanga eng. Johannes 6, vers 65 en 66.

De lijnen die staan open, dus u bent in de gelegenheid om met ons te bellen en te appen. In elk geval, we doen samen de happy hour. ...422-650 is het nummer waarop je mag bellen. Of je doet het via WhatsApp op 875-5358. Weet je mensen, in het leven krijg je verschillende aanbiedingen. Er komen elke dag keuzes op je pad. En weet je, één ding voor wij mensen, we zoeken naar waardering, we zoeken naar erkenning. Misschien ben je er niet van bewust, maar je wilt ergens horen. Je wilt ergens erbij zijn, je wilt ergens bij tellen. Niets is zo minder prettig als je wordt afgesnoot, als je wordt afgeschreven, als je wordt overgeslagen. Weet je wanneer je niet erbij mag horen, wanneer er neer op je wordt gekeken. En dit is

geaccepteerd te worden, gewaardeerd te worden. Maar weet u, ik wil u vandaag zeggen, u hoeft niets extra te doen om gewaardeerd te worden, want God houdt van u zoals u bent. God waardeert u zoals u bent. Hij heeft u geschapen. Dus je hoeft geen rare dingen te doen. Je hoeft je ziel niet te verkopen. Je hoeft geen verschrikkelijke dingen te doen alleen om geaccepteerd te worden. Het moment dat je moet werken voor waardering of liefde, hoef je het niet te doen, want liefde is onvoorwaardelijk. Mensen die je laten werken voor liefde, hebben je ook niet lief. Want voor liefde hoef je niet te werken. Liefde is, liefde zoekt zichzelf niet. En liefde is onvoorwaardelijk. God houdt van je voordat je tot bekering kwam. God hield van je voordat je in hem geloofde. Het is de liefde dat hij heeft gemaakt dat je vandaag in hem gelooft. En dat je die overtuiging hebt dat hij van je houdt. Dus je hoeft niet te werken voor liefde. Als iemand je dat gevoel geeft, geloof me, is geen liefde. Want voor liefde werk je niet. De mensen die liefde geven weten dat het onvoorwaardelijk is. Ja, en dat kun je vinden in Korinthe 13. Het is 12 minuten over 1:30. De groetjes, mijn brada, u heeft helemaal gelijk. Nou, prijs de Heer. Welkom als u net erbij bent. Het is de Happy Hours Live. De lijnen die staan open. Het is 12 minuten over 1:30. Nogmaals de felicitaties voor Rory, die vandaag jarig is. En natuurlijk ook Naftali, die in het huwelijk stapt. De families, de felicitaties voor familie Dodd.

En Angelo zegt, ja, dat noemen we onvoorwaardelijke liefde. Als wij moesten werken voor Gods liefde, zou niemand het verdienen. Als we moesten werken en we moesten Gods liefde verdienen, dan zou niemand het krijgen. Zou niemand het waardig zijn. De enige persoon die het waardig is Jezus. Want hij alleen was gehoorzaam. Hij alleen was zonder zonde.

vers 32 en 33. Luku Ayuru Okong en Adorokba. Tak un opanya go waka in Egypasi. Dan ulibi miwawang. Ma toku mino de miwawang. Bika apapa denangami. Me verteri un densani disi fu un kang feni freide nami. Na grontapu densma opina unu. Mahori dekati. Bika miwani grontapu baka. Eén verzoek, brada, als je die teksten in het Surinaam stuurt. Als je die ook in het Nederlands kan sturen. Speciaal voor zij die geen Surinaams verstaan. Sabi tok alleen tak alles makan jere aboskopu.

Dat was Moses Bliss met Daddy W.D. Pamper, terwijl u mag bellen of appen naar de studio. Het is nog altijd de happy hours. Doen we van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Dit is eentje uit de oude doos, een former number 1. In een nieuw jasje, de AI-version gedaan door Prishan.

Yes, bedankt voor je medewerking, brada. Het evangelie naar Johannes 16, vers 32 en 33. Zie, de uren komt en het is gekomen dat gij verstrooid wordt. En ieder naar het zijne en mij alleen laat. En toch ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. Dit heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. En de wereld leidt gij, in de wereld leidt gij verdrukking, maar houd goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Weet je, het is wanneer we dit soort teksten lezen, moeten we niet gewoon eroverheen lezen. We moeten proberen te begrijpen in welke situatie Christus was. Want hij is degene die hier praat. Hij praat tot zijn discipelen. En je moet je even terugbrengen naar die tijd, naar dat moment. Waarom zei hij dit en in welke setting zei hij dit? Je moet je voorstellen dat dit gebeurt, of hij zei dit voordat hij gekruisigd zou worden. Voordat hij gegijzeld was. Hij was nog met zijn discipelen. En Jezus zegt ze van tevoren dat er een tijd komt en er komt een moment waar ze me gaan grijpen. Ze gaan me vastpakken, ze gaan me binden, ze gaan me gijzelen. En jullie allemaal gaan verstrooid raken. Jullie allemaal gaan wegrennen. Walk well with me. En dat is wat hij eindelijk zegt aan zijn discipelen. Maar het drong niet tot ze door. Weet je, en hij zegt verder aan het eind dat we zullen lijden onder verdrukking. De Bijbel zegt dat, Jezus zegt hier aan zijn volgelingen, je zult het zwaar te verduren krijgen in de wereld. Maar houd moed, want ik heb de wereld daar overwonnen. Snap je? Dus het zou je niet moeten verrassen als je strijd ervaart. Het zou je niet je zou eigenlijk niet moeten schrikken. Ik snap dat het is normaal dat je in paniek raakt en schrikt. Maar we zouden ervan op de hoogte moeten zijn. We moeten daar voorbereid zijn. Omdat Jezus ons niet in onwetendheid laat. Jezus zegt nergens, als je mij aanneemt, zal je leven van een leien dakje afgaan. Je leven zal koekenij zijn. En je hoeft nooit meer te bidden, je hoeft nooit meer te strijden, want je hebt mij aangenomen. Dus je leven zal mooi zijn. Dat staat nergens in de Bijbel. Integendeel zegt Jezus, ik stuur jullie als schapen tussen de wolven. Jezus zegt, ze hebben mij gehaat, dus ze gaan jullie ook haten. En misschien wij in Suriname, we ervaren dat niet, hè. We hebben vooral mensen in Nederland, weet je, we ervaren niet echt verdrukking. We ervaren niet echt haat. Maar als je op internet gaat, je kan de website van Open doorzoeken, opzoeken. Er zijn natuurlijk andere websites die het bijhouden waar christenen worden verdrukt. En je hebt landen als India, landen als China, de communistische landen, de islamitische landen. Je hebt landen waar de andere geloofsovertuigingen de meerderheid zijn. En christenen worden vermoord. In Nigeria bijvoorbeeld worden christenen elke dag op straat gezet. Hun huizen worden geplunderd. Hun dochters worden beroofd of ontvoerd. Weet je, ze worden dakloos gemaakt. Anderen worden gemarteld. Ik praat over de realiteit vandaag de dag, mensen. En wij als gelovigen die de vrijheid hebben, we kunnen niet blind staren naar dit soort dingen. We kunnen niet gewoon dat ding doen alsof er niets aan de hand is. De Bijbel zegt, als één lichaamslid leidt, leidt het hele lichaam. Het zijn onze medegelovigen, onze broeders en zusters, die doodgaan vanwege het geloof. Die lijden omdat ze Christus willen volgen. Kunt u zich voorstellen, u kunt niet naar de kerk. We kunnen hier geen radio maken. De politie komt en sluit de boel op. Omdat het niet mag. Ik kan me dat niet voorstellen. Maar het gebeurt. En dan is het tenminste mijn taak om een moment aan de kaart te zetten en te strijden voor dit soort gelovigen. Te bidden voor. Het is onze verantwoordelijkheid, mensen. Je kunt niet gewoon doen alsof er niets aan de hand is. Oh, anomie. Ik maak het niet mee, dus het is niet erg. Nee, dat is een beetje egoïstisch, hè. Evine, die zegt, amen, broeder Leandro. De groeten vanuit Curaçao. Gisteren nog sprak ik met een brad uit Curaçao. De groetjes daar. En welkom in de uitzending. We groeten ook She Gives With Purpose. Ja, bedankt voor de cadeautjes. En welkom in de happy hours. Reborn, goedenavond. Middag, broeder Leandro. Ik feliciteer oom Ellie van harte met zijn 34ste jaardag. En ook zijn dochter die jarig is. Van harte gefeliciteerd, Juni, met je 5e jaardag. Ik doe de groeten aan Marie Jega, Shaisha, Shaira, tante Liesje.
oma Jenne en oma Poplin. Ik vraag aan de bron aan voor, ik vraag de bron aan voor deze tweejarige. Groetjes kom van Shwenga. Johannes 6 vers 67 en 69. Jezus zeide dan tot de 12: gij wilt toch ook niet weggaan? Simon Petrus antwoordde hem: Heere, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en erkend dat zij de Heilige God. Dat gij zij de Heilige God. Daddy, you too much. Dat is muziek van Judy Kay. Terwijl u mag bellen of appen, mensen, we hebben nog 7 minuten. Goedemiddag als u net erbij bent. Welkom in de happy hour. Je mag bellen of appen. Dat mag tot 2 uur. En om 2 uur gaan we naar de reclamebreak. En daarna de pokus. So welcome and enjoy. Blij om de bellers weer erbij te hebben. Want we zijn weer volop op de radio te horen. Zeg het voor zodat de mensen weten.

Nogmaals de felicitaties voor alle jarigen. Rory is vandaag jarig. De felicitaties vanuit de happy hour. En natuurlijk ook de felicitaties voor oom Ellie. Ellie is vandaag jarig. En natuurlijk ook zijn dochter Junie. Die is 5 jaar geworden. Nou, de felicitaties voor dit gezin. Dubbele jaardag voor vader en dochter. En natuurlijk de felicitaties vanuit de happy hours. The blessings for Gino Misijan. Yes, brother, thanks for your gift. Mag ik die pokoe van Kenya, Domini, Wego, Sutu, Satan? Ja, dat mag natuurlijk. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokoes aanvragen. We doen de happy hour van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. En om 2 uur krijg je de pokoes, dus geniet maar van de radio. Dat is de FM 945. Gospel op zijn best via deze zender.

Niet iedereen zal altijd blij zijn omdat u Jezus volgt. Niet iedereen zal trots op u zijn. Weet je, de mensen van deze wereld vooral. Weet je, de enige manier hoe je Jezus kan haten is wanneer je van deze wereld houdt. Teel op zondu. Nanga teel op grondtapu. In ou lop de sanfu masra. Teel op adungru in ou loba faya. Zij die van de duisternis houden en daarin willen leven, houden niet van het licht. Want het licht openbaart alles, toch? Het licht laat alles zien. De mensen die van het donker houden, die zoeken meer het donker op. Omdat ze blijven onopgemerkt, toch? Hun daden blijven onopgemerkt. En dan kunnen ze het vrijwillig doen, vrijmoedig doen. Maar als je Jezus zijn leven onderzoekt en als je zijn karakter bestudeert, ga je zien dat er geen reden is om hem te haten. De enige reden is wanneer je van de waarheid, wanneer je niet van de waarheid houdt. Dus behoud je relatie met de Heer. Laat niets daartussen komen. Nee, want je weet wat hij voor je betekent. Althans, ik praat voor mezelf. Ik weet van waaruit de Heer me heeft gehaald. Ik ben vandaag wie ik ben dankzij Jezus Christus. Niemand zou me kunnen maken tot wie ik vandaag ben. Niemand zou me op deze plaats kunnen zetten. Niemand zou me zo kunnen herstellen. En niemand zou zo kunnen voorzien in mijn leven. En daarom zal hij altijd boven mensen en belangrijker dan mensen zijn. Simpel omdat wie ik vandaag ben, te danken heb aan hem. Judas 1 vers 24 en 25. Hem nu die u voor struikelen kan behoeden en onberispelijk doen staan voor zijn heerlijkheid en in grote vreugde. De enige God, onze Heiland, zij door Jezus Christus onze Heer. Heerlijkheid, majesteit, kracht en macht voor alle eeuwigheid en nu in alle eeuwigheden. Amen. The blessings for Reborn. Yes, enjoy the happy hours. Elke maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. De blessings voor de mensen op het werk. De banken, de ministeries, de warungs, de restaurants. De bussen, de trucks, de taxis. Al de hardwerkende mannen en vrouwen. God bless you. We groeten de mensen in het buitenland. Zijn we wel via livestreaming te beluisteren? Want vandaag juist heb ik geen berichten uit Nederland gehad. En dat is wel opvallend. Want we hebben altijd wel mensen die daar afgestemd zijn en luisteren via internet. Dus het is wel opgevallen dat we vandaag geen deelnemers uit het buitenland hebben gehad. Ik moet het even checken hoor. Kan dat ons internet ook eens... Maar hey boy, dat zeg ik, je moet volharden in dit werk boy. Want dan is dit er niet, dan is dat er niet. Hoor je met de riemen die we hebben? En weet je, in de radiowereld zijn we als David tussen de Goliaths hè. Want we zijn niet zo commercieel bezig. En radio maken kost enorm veel geld. We zouden in feite een transformaat, een trafo moeten hebben. Een, hoe noem je het? Geen trafo. Een hoe is dat ding, jong? Ja, het is een trafo, toch? De stroom bij Valuit, dat is aan het ik, Abra. Een generator. Aan een trafo, een generator. Maar dat ding kost 100.000 SRD. En Shalom kan dat niet zo ophoesten. Weet je wat, vergeleken met andere stations. In de commerciële wereld is Shalom niet aantrekkelijk. Omdat ze vinden dat we een bepaalde groep bereiken. En we zijn niet zo bekend vergeleken met de rest. Dus dan gaan ze eerder naar andere stations. Commerciële bedrijven, commerciële stations. En dat begrijpen we. Thank you, bless you too, my brother. Ja, geen dank hoor. Enjoy the happy hours. Tot slot, Konakring. Is dat een bijbeltekst? Konakring. Oké, zo heet die bijbeltekst. Konakring 22 vers 20 tot 21. Awani di etek yu yu desani disi etaki. Iya mi e kong her esi. Amen. Kom masra Jezus kong. Meki abung atifu masra Jezus denanga unu Allah. Konakring is volgens mij openbaring hè. Kom je checken even. Ja, als ik moet kijken wat Konakring betekent, dan een openbaring. Wat is bijbeltekst Konakring? Zuster Maria, look hoe me lek met taxnezi.

0: Zo. Ik heb de tijd niet eens in de gaten gehouden. Eigenlijk heeft dat systeem hier een iets... dat systeem heeft verschuim met te melden. Maar het is intussen al 2 uur, mensen. Het is me voor het eerst overkomen, hoor, dat we de happy hours doen. En ik heb de tijd niet eens... Ik dacht, we hadden nog 5 of 4 minuten. Maar goed, ik moet afronden, want de tijd zit erop. Het is 2 uur geweest. Zou niet zo moeten zijn, maar mijn verontschuldiging. Wij moeten snel afronden. Ik wil de bellers, de appers bedanken. Dankjewel voor je bijdrage. En dat je met ons de happy hours hebt willen doen. Op deze dinsdag van 1 september 2026. U blijft hangen, want de liederen worden geprogrammeerd. En natuurlijk ook de reclamebreak. Geniet nog van de aangevraagde song. Bedankt voor het willen deelnemen. De felicitaties aan alle jarigen. Ik ben Leandro Martosuvigno. Tot morgen. Love you. Bye bye. En stay happy.
1: Het is 2 uur.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, naf you.
4: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
5: Boy, mi clara ozo. Mala sa obo preis. Pre sa chat ko smara? A mi suku kwaliteit toch.
6: Hey broer, no stress you e de ino yere. Historex abo a new ferfi. Ferfi.
5: Huh?
6: Ferfi.
5: Ferfi? Da sa dati.
6: Ferfi. Na yere, na yere. Dofi, dofu. Tu lis mi tegi ba. Ferfi. Na een nieuw merk toch? En een verfidisi. GU na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, na zijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bede you. Me bo ver van een verfier. Verfi, by Historex.
0: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Niet Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
7: Deel is uw prepaid voordeel. SMS de letters BEL, B-E-L, naar 4006. En praat zo lang en vaak als je maar wilt tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. Deel is uw. Keeping us in touch.
8: Hallo, ik ben Makela. Me love Shalom.

0: Het is 3:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Ben jij een echte klusser? Hou je van aanpakken en heb je een oog voor detail? Dan heeft Kirpalani NV de perfecte baan voor jou.
1: Wij zijn op zoek naar een meubelassemblage medewerker om ons team te versterken. Jij gaat aan de slag met het in elkaar zetten van de mooiste meubels.
0: Wat vragen we van jou? Jij bent de echte teamplayer en vindt het leuk om samen met collega's te werken. Daarnaast bezit jij technische vaardigheden en zet jij elk meubelstuk moeiteloos in elkaar. En tenslotte heb jij plezier in het contact met klanten en zorgt ervoor dat ze tevreden zijn.
1: Wat kan Kirpalani jou aanbieden? Een uitdagende baan, een goed salaris, fijne secundaire arbeidsvoorwaarden, een gezellig team en natuurlijk doorgroeimogelijkheden.
0: Ben jij de juiste kandidaat? Stuur snel je cv naar hrm@kirpalani.com of solliciteer via onze website. Bekijk ook andere vacatures op www.kirpalani.com en volg ons op social media voor updates, leuke deals, kortingen en veel meer. Kirpalani. Safe and enjoy.

0: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected à la zee.
0: Connected na Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
0: Connected na Broco, met 10 uur business pakketten zijn alle klanten fresh en online.
1: Keeping you in touch.
0: Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
1: Connected à la zee. Enjoy affordable connectivity.
0: Keeping us in touch.
2: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Na Skip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na Skip. Altijd vers.
3: Zranazani, Naskip, Naviu.
4: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Niet Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de open dag van Shalom op 5 september 2026.
5: It's summer and the barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
3: Zranazani, Naskip. Na view.
6: Hallo, mijn naam is Hak en ik luister naar.

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.
5: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
6: Verras elkaar en behoud humor in jullie relatie. In de verkeringstijd zijn er vast wederzijdse verrassingen geweest. Gewoon uit het niets een ijsje kopen, of kaartjes voor een theater- of bioscoopvoorstelling, of een bos bloemen, of een mooi poloshirt, of een reis. Je kunt van alles bedenken om jouw partner blij te maken. Vergeet ook de humor niet. Zelfspot is voor twee mensen die langer met elkaar het leven delen tophumor. Je lacht om jezelf of om elkaar en niemand anders in de wereld die dat begrijpen kan. Luisteren naar een laftori van bijvoorbeeld Weil en Wesje of een andere stand-up comedian mag natuurlijk ook. Het schept een ontspannen sfeer en daar kun je als paar echt van genieten. Verras elkaar en behoud humor in jullie relatie.
5: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
7: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de open dag van Shalom op 5 september 2026.
1: Samen zuinig. Water voor iedereen. Tijdens het afwassen hoeft de kraan niet voortdurend te blijven lopen. Gebruik een tijl en draai de kraan dicht wanneer je hem niet nodig hebt. Zo voorkom je onnodige verspilling. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.
2: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herbert.

luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Hallo Happy Kids, hoe gaat het met jullie? Ik hoop dat jullie een mooie dag hebben gehad gisteren. En ook vandaag hopen we op het beste. Laten we eerst bidden, Happy Kids. Vader in de hemel, we willen u dankzeggen voor vandaag. U bent de liefdevolle God en u houdt ook van ons. We willen u vragen om met ons te zijn, ook vandaag weer. Als we blij zijn, maar ook als we ons niet zo happy voelen, Vader. Mogen de vertelling van vandaag onze harten aanraken, Vader. En mogen we uit de vertelling leren. Amen. Zo, Happy Kids. Gisteren vertelde ik jullie over de vrouw van de zendeling en haar dienstmeisje. Het dienstmeisje vertelde de mevrouw over Doffy. Doffy was een ondeugende jongen en niemand wilde iets met hem te maken hebben. Ook de moeder van Doffy, Bertha heet ze, vond het dienstmeisje geen lieve vrouw. Maar mevrouw vroeg haar dienstmeisje om Doffy toch voor haar te sturen, want mevrouw wilde iets voor hem doen. Hey, Happy Kids, volgens mij hoor ik die zingende zuster weer langs gaan hoor. De zuster met haar voorsting zingie, een lied uit een verleden, zo'n EBG-liedje. Wacht, laten we luisteren, Happy Kids.

Hi Happy Kids, die suster is weer voorbij. Net op tijd voor de vertelling van vandaag, hè, is ze langs geweest. Ze zong over kinderen, oh wij kinderen, wij leven als vogels zo blij. Wij staan op zonder zorgen aan veilige rust. Dat mooi toch, Happy Kids? Oké, we gaan verder met de vertelling van vandaag. Na een paar dagen bracht het dienstmeisje, Missie gaan we haar noemen, Doffie, de stoute jongen, naar mevrouw. Toen Missie Doffie naar binnen bracht, keek Missie naar mevrouw alsof ze wilde zeggen: ziet u mevrouw, hoe hij eruit ziet? U durft hem niet eens aan te raken, hè? Zo vuil was Doffie. Doffie stond voor mevrouw. Hij was ongelooflijk vies. Hij stonk. Hij was gekleed in een gescheurde broek en een gescheurd hemd. Aan zijn voeten had hij wonden. Aan de blauwe plekken die hij had, kon je zien dat hij vaak werd geslagen. Fong fong. Hij had zwart krullend haar en zwarte ogen. De vrouw van de zendeling begon in het Nederlands met hem te praten. Maar dat bleek hij niet te verstaan. Ze moest dus in het Surinaams dan praten. Hoe heet jij? What's your name? Ik kan me Doffie. Ze noemen me Doffie. Waar woon je? Soms bij mijn moeder, soms bij mijn oma. En verder hier en daar. Ik heb het voor jullie verteld, hoor, Happy Kids. En zo vroeg mevrouw verder aan Doffie: waarom woon je niet altijd bij je moeder? Als zij niet voor mij te eten heeft, moet ik bij iemand anders gaan zoeken, toch? Als je moeder zo arm is, Doffie, waarom blijf je dan niet bij je grootmoeder? Vroeg de vrouw van de zendeling. Zij vindt me stout. Oma vindt me stout. Ben je werkelijk zo stout, Doffie? Ik ben heus echt stout, hoor. Iedereen zegt het. Iedereen slaat me. Niemand houdt van mij, mevrouw. Niemand. Behalve mijn zusje. Mevrouw keek Doffie aan en liet haar hand door zijn zwarte krullen glijden. Ben je op school geweest, Mikuru? Op school, zegt Doffie. Nee, mevrouw. Waarom niet? Ze willen mij daar niet hebben. Ik ben te stout en ik heb ook geen goede kleren. Kijk u maar. Kijk hoe ik eruit zie. Happy Kids, hij wees naar zijn gescheurde broek en hemd en keek de vrouw van de zendeling daarbij aan. Maar jouw moeder kan je toch wel wat kleren geven, zei mevrouw. Nee, ze is veel te arm, zei Doffie. Toch beloofde hij haar de volgende dag op school te zullen komen. Al zou zijn moeder hem geen kleren kunnen geven. Van het dienstmeisje kreeg Doffie een lekkere kopje skrati, zo fosteenkakao. En voordat hij wegging, waren die twee, dus Doffie en de vrouw van de zendeling, dikke vrienden. Weet jullie, Happy Kids, dit is wat God van ons wil hebben. Herinneren jullie de tekst van gisteren nog? Johannes 15, vers 12. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt. Gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Met andere woorden, God zegt: ik geef jullie de opdracht om net zoveel van elkaar te houden als dat ik van jullie hou. Happy Kids, weten jullie aan wie ik moet denken toen Doffie zo vertelde dat niemand iets van hem wilde weten? Aan Zacchaeus. Zacchaeus leefde in de tijd van Jezus. Maar hij was ook alleen omdat mensen niet van hem hielden. Weet jullie, Happy Kids, Zacchaeus was een tollenaar. Iemand die belasting moest ophalen bij mensen. Nu betalen we ook belasting, toch, Happy Kids? Dus een deel van ons geld staan wij ook af, maar dit geld, welke wij afstaan nu, blijft in ons land. Maar vroeger, dus toen de tijd van Jezus, moest Zacchaeus belasting ophalen, maar het was niet voor de mensen die het afstonden. En daarom hielden de mensen niet van tollenaars als Zacchaeus. Zacchaeus was niet geliefd omdat hij klein was. En er veel mensen rondom Jezus was, klom hij in een boom om Jezus te willen zien.
Jezus zag het en begon met Zacchaeus te praten. En Jezus ging met Zacchaeus mee naar zijn huis. Naar het huis van Zacchaeus. Zacchaeus was niet arm hoor, happy kids. Zacchaeus, nee, hij was rijk. Niet omdat hij hard werkte hoor, nee. Hij vroeg meer geld aan de mensen dan nodig was. En dat extra geld stopte hij in zijn eigen zak. Ik kan dus ook zeggen dat hij berucht was. Net als Doffie. Maar Jezus sprak toch met hem en ging zelf bij Zacchaeus eten. Maar ook doet Doffie mij denken aan de melaatse man in de Bijbel. Melaatsheid is een besmettelijke ziekte. De ziekte had veel wondjes. En de melaatsen, de mensen met deze ziekte, moesten buiten de stad wonen. En als ze in de stad kwamen, moesten stok mensen op een afstand houden en schreeuwen: onrein! Onrein! Onrein betekent niet schoon. Maar ondanks deze man onrein was, vies en vuil, vol met wondjes, gaf Jezus deze eenzame melaatse man een hand. Zo, happy kids. Het dienstmeisje van de vrouw van de zendeling had Doffie meegenomen naar huis. En zo begon de vrouw van de zendeling ook tot Doffie te praten. Net als Jezus tot de melaatse man sprak, ondanks hij zo vies en vuil en vol wondjes was. Doffie zei dat hij eenzaam was. Doffie had wondjes, vuile kleren, hij stonk. Maar toch sprak de vrouw van de zendeling hem aan. En Doffie had de mevrouw beloofd de volgende dag de school te bezoeken. Zou Doffie dat ook doen, happy kids? Heb je kunnen onthouden waarom Doffie niet naar school ging? Zou Doffie toch lief zijn en naar school gaan? Zou Doffie toch nieuwe kleren krijgen? Luister dan morgen weer en vertel aan de vriendjes en vriendinnetjes om ook mee te luisteren. Bye bye, happy kids!

Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: with double ketchup.
1: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
2: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. Je wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade naar Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Die a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

توی می داخل بیوان خروج این دنام فانکون ییسس ایک اوک دیزه می داخل ولکوی بمودخ فانیزت وورد فان خود می نام اس پاتریک نرال این ایک ول کیک می تو اینی نهیمیا ابوکو نهیمیا تین پی الاست فرس اتیک ویدا پی نهیمیا تین dat die vers 39b, daar staat het huis van onze God, willen wij niet aan zijn lot overlaten. Het huis van onze God willen wij niet aan zijn lot overlaten. Laten wij bidden. Vader, we danken u voor dit moment. We leggen deze boodschap in uw machtige hand. We vragen u ons te helpen dat te begrijpen, Vader. En het allerbelangrijkste, het toe te passen, Heer, in Jezus' naam. Dank u, Jezus. Amen. Amen. Het huis van onze God willen wij niet aan zijn lot overlaten. Met andere woorden, Nehemia en Mekwi verstaan dat die ten alle tijden moeten er werkers zijn. Rokomangs, Masa Poddesrevi, Fudin Gado, na ina Osofugado, Roko Jigado, Roko Jia Evangelie, den alle tijden. Maar om dit te begrijpen wat Nehemia hier zegt, moeten we teruggaan naar Nehemia, diezelfde hoofdstuk dan, Nehemia 10, vers 1. Moeten we teruggaan naar vers 1. En in vers 1 zeggen ze daar: hun zegel zetten onder de stadhouders. Zetten eronder, de stadhouders, Nehemia, de zoon van ze, en dan zie je de namen daar, die allemaal, dus in principe ja zo. Nou, een contract, dat moet betekenen, toen ze terugkwamen uit ballingschap, dat moet betekenen een contract. Dat keer je als een sampsa, en dan mag samoro. Als een sampsa, pe, alsof gado, be worden verwaarloosd. Het mag niet meer verwaarloosd worden, maar van deze tijd uit, dan alsof God het in alle tijden smamus de voor dien God, smamus de voor ambedi God, smamus de voor geprijzen naar God, smamus de ten alle tijden. En dat was de reden bij de man is bij me kon kruderen aan de serifie en de betaki alsof om tan somoro. En die man me kan kruderen, de man is hij takiere alla fasi wo sroto for bontu nanga makandra en nanga gado en de stella brief op en so di de stella brief op de mandisi kon na presi takiere no wo potwi han tekening na ondro dat i fugi a zekerheid takiere alla fasi wo horu na de regels. En dat na Kruderi is alleen maar bij Mickey. En je kunt die namen lezen tot vers 27. Je ziet dat alle demons hebben pot de handtekening naar onder een briefje. En ik wil met u verder gaan en kijken in vers 28. En het overige volk, de priesters, de levieten, de poortwachters, de zangers, de tempelhorigen en al wie zich van de volken der landen had afgescheiden om de wet Gods te onderhouden, hun vrouwen, hun zonen en hun dochters, al wie tot de jaren des onderscheids gekomen was, sloten zich aan bij hun broeders, hun voornaamsten, en verplichten zich onder zelfvervloeking. De beverplichten schreef je onder zelfvervloeking en onder ede om te wandelen naar de wet van God, die door de dienst van Mozes, de knecht Gods, gegeven was. En om naarstig te onderhouden al de geboden, verordeningen en inzettingen van de Heere, onze Heere. We zien dat de man, dit is dat briefje, zal de man betekenen. A kruderi zal de man bemerken, dat hier wo sorgo taki wo kon alla de regels na de regels sabe meki sen stun di a tempel dat

0: we sa hor vina de Rijas DC and we sa do you best for the Rijas DC no brokomoro. And the Rijas saying for broken thunder day for we a fasi fa de forefathers be de bezig ambedigaro. And that make it gado broko de regels of the regels broko door a gedrag van de mens zelfs. En zo hebben de taki gegeven mensen in ballingschap terecht gekomen waren. En alsof gado ben worden aan de kant gezet. En Nehemia nanga desma di belonting takiere alla fasi attendoro fu we begin again fu rocona pistor disi en come con cruderi come con commitment fu cantang roco set visref in na ini a also for the papa and so the man is being put this revi and tak alla fasi wo horu na de regels sabe dekba de regels sabe mekikba wo horu na de regels dati wo mek muiti tak de regels dati e worden nageleefd and so the being taken a briefi makandra di de stella briefi om de tekening en de takiere alla fasi Disney a model fa we sajaren gomoro fara na ina oso fugado om dat da oso fugado altijds mamus de fuje ambigi altijds mamus de fuje preise altijds mamus de fu opening na hi altijds mamus de fu gen grani altijds mamus de fu gilof na nga air na da gado disi dimek himmel na grontapu en niet altijd, of laat me het zo zeggen, geen grani, geen ambigi, en niet altijd ade, of komt dat en zo, aan ons zo naar een mofo, wie prijzen garo, want dat de boom voor die prijzen naar garo, te idee naar komakandra, je opanef garo naar hier, je ambigi neem, masra jude bigi jude waard jude santa, ade van boom sani, het hoort erbij, het moet er zijn, maar dat alleen is geen aanbidding. Toch, aanbidding gaat veel verder. Aanbidding naar een levensstijl. Aanbidding naar hoe ons houden aan de regels. Aanbidding is ons houden aan de zaken die de Heere vraagt van ons. Dat wij als gelovigen ons moeten gedragen. Dat na aanbidding. Aanbidding na afas van Gadawan Wim Libi. Ons levensstijl, ons gedrag, ons houding, ons praten, ons kleding. Dat is aanbidding. En wij gaan constant in het huis van de Heer moeten zijn om die aanbidding te geven die hij verkiest of die hij nodig heeft. Waf luku na pistor dat a osof gado tante alle tijden. En natuurlijk nou individueel sane, omdat tide de garone draags me op in die zin lekva abede in na oru testamenti dat a heer konde moest do sang a kono of a priester taki. Vandaag de dag is het niet zo. En you individueel you mankona pres dat die en takiere misa sorgo dat a osof kado de bemanten alle tijden, dat a osof kado we kan charne offer so we moest chari, a osof kado we sa chari a ambigi a grani, we sa gina kado ten alle tijden, eenmaal 24 uur, als u verder leest gaat u ook zien wat deze mannen allemaal op papier gezet hebben naar hun levensstijl vader bij muslimi, dat want a heer, wanneer verandering ben vind precies, na in een levensstijl voor de man die zie. Wanneer verandering ben vind precies na in een vast van de man die zie be tjadens refi. De man die zie ben kan tjadens refi, ben tjadens refi van fasi pe an nef gado constant be kisi glory en so tide de minan asju lobby on. We aba okasi fu sorgu tak an nef gado kis glory. We sorgu taki a osofu gado nomustan 3-3, met andere woorden constant wim de bezig voor gegrani prijzen aan begina kado en waka na in gehoorzaamheid want a pistor dat die voeren lezen we leeg gebrek na in a pistor dat die voor de in sakaf fasi na ingehoorzaamheid en ki ambegi na gado. Aanbidding is niet alleen slecht van betakikba eerder. Aanbidding is niet alleen de naam van God groot maken om te zeggen, Heer, ik prijs u, ik loof u. Maar aanbidding is veel wijder en de we offer dappe na in een tempel en constant offer bem offer, constant lampu bem brong, constant smabe go fugisen bedigo na gado, constant smabe de in een tempel sang bede bezig e roko e set apresi dat constant apresi be sider a self de manier uit na in den de dat die, ik geloof dat vandaag de dag wij in de naam van Jezus Christus de kracht, het gezag en de autoriteit hebben om ook in deze zaken te wandelen zoals deze mannen gewandeld hebben. Ze hebben een commitment gesloten met de Heer. Van Heer, wij zullen u dienen. Wij zullen leven voor u. En als we verder lezen in Nehemia 10, dan zien we daar in vers 30, verder verplichten wij ons dat wij onze dochters niet zouden geven aan de volken des lands en hun dochters niet tot vrouw zouden nemen voor onze zonen. Verder heet dat hier ook dat wij, wanneer de volken des lands koopwaar en allerlei koren op de Sabbatdag ten verkoop zouden brengen, van hen op de Sabbat of op een heilige dag niet zouden kopen en dat wij in het zevende jaar het land braak zouden laten liggen en geen enkele schuld zouden invorderen. Voorts hebben wij de volgende verplichtingen op ons genomen om onszelf op te leggen: het derde deel van een sikkel per jaar voor de dienst van het huis onze gods, voor het toonbrood, het dagelijks spijsoffer en het dagelijks brandoffer, voor de sabbatten, de nieuwe maanden en de feesten en voor de heilige gaven, voor de zondoffer en over Israël verzoening te doen en voor allerlei werk in het huis van onze God. Ze waren bereid offers te brengen. Deze mannen waren bereid offers te brengen en dat hebben ze op papier gezet. We gaan offers brengen. We gaan offers brengen aan de Heer. We gaan niet alleen zeggen dat de Heer groot is, maar we gaan offers brengen. Ze waren bereid en ze hebben een brief opgesteld, de teken een briefje, tak wat jaar de offer. En Lubion, u kunnen verder lezen, dit hoofdstuk verder lezen, en dan ziet u de brief die ze hebben opgesteld, wat er allemaal in die brief is. Ik kan lezen. En Yoshi sang de man potta papira en sa de man taki alafasi wo rokona pistor disi alafasi wo kiwi serefi alafasi wo setwi in alafasi wo gi amra na garo disi en wo tahor fas na garo disi en vandaar dat Nehemia kona presi di den baas stella briefi op den kona presi na ini vers 39 en den het huis van onze God willen wij niet aan zijn lot overlaten, omdat hij akruderi ben meki ataki ben taki nangamakandra dat jere wo dwa rok of gado. We gaan werken voor de Heere, we gaan ons inzetten in het werk waartoe God ons geroepen heeft, waartoe God ons apart gezet heeft. En dat was wat deze mannen besproken hadden en elkaar gevonden hadden in een pistolisie. En tak alafasi, wo gi na gado, san gado ekontu, wo zet we in. En dat hebben deze mannen ook gedaan. Ze hebben zich ingezet. Ze hebben zich overgegeven. Ze hebben zich geplaatst in de positie om te zeggen, Jezus, u alleen, Heere. U alleen. Ze hebben zichzelf weggezeven en zich overgegeven aan de Heer. Halleluja. Amen. Amen. Vader, ik dank u voor dit moment. voor elke idee die geluisterd heeft. Ik leg ze in uw hand en ik vraag u dat die hand op ze mag rusten. Zij die reeds bezig zijn te arbeiden, te werken in uw huis, heren, dan bedoel ik daarmee die bereid zijn offers te brengen in het huis van uw heren. Vader, ik bid u dat u ze zegen en dat u ze de kracht geeft die ze nodig hebben in Jezus' naam. Zijn u nog niet op dat punt gekomen zijn, ik bid u, Vader, dat u ze mag leiden, dat u ze mag bijstaan, dat u ze mag aanraken om op dat punt te mogen komen, om zo gezamenlijk, heren, offers te mogen brengen aan uw Heer in Jezus' naam. Grantangi Masragado, in dat ding voor Jezus. Mijn naam is Patrick Neral, mijn telefoonnummer is 88-18-022 en we zijn gevestigd aan de Bommaweg, aan de Afobakkaweg en aan de Noordpoolweg. U kunt ons altijd contacten op dit nummer. May God bless you. Amen.
1: If I never went through the struggle, man, it wouldn't be me. Keep it keen, soldier. No, it's freedom, soldier.

baas. De liefde kent die haat en die overwint het kwade. Dus houd van die vijanden, blijf verbidden tot als het één keer komen. Want we zijn allemaal mensen, maak je ze fouten, daar is vergiffenis nodig.

0: Wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet zijn geloof maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Yeah. Je doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee swingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

Welkom hier in Sabikado Kandu, een programma verzorgd door de gemeente Mountain of Fire and Miracles Ministry Suriname. Het programma komt elke dinsdagavond om 6:15 tot 7:15. Laat het programma u tot zegen zijn.

Me bari ala arkima wan blessi en genadevolle odi in ane fu lobi masra Jesus Christus. Mide agena inyo oso kamra na ngada programa konyere sabi garo kandu. Mineng na suster Brigitte Bergstrom van gemeente Mountain of Fire and Miracles Ministry Suriname. Afgekort MFM Suriname. Lobuwa me heet u van harte welkom na programma disi en me taki garo grantangi fu yulibi. Lobuwa leki van me gwenti taki nodig iemand uit om samen met u na dit programma te luisteren en gado o bless you. Foswi gomoro farana ina programma ade van nodu fu yudra op na gado na abegi. Thank you one holding for begi na ngamilobi wang. Vader in de hemel, ik dank u voor uw trouw, uw liefde en uw genade. Grantang itaki again, heren, we abida voorrecht, us dona fisu genade troon, na nga da programma disi. Heren, grantang ifu mi brada, grantang ifu mi sisa, grantang ifu ala arkimang, taki gado bapa yu abiwansani gideng, doro da programma disi, in a name fu Jesus Christus. Heren, neem uw plaats en laat uw heilige wil geschieden, in Jezus naam bidden wij. Amen. Lobiwan, we gomoro fara na nga da onderwerp, spelen met vuur. Spelen met vuur. Mek we go gelijk naar in uw hoofdtekst. 1 Timotheus 1 vers 8 tot 11. 1 Timotheus 1 vers 8 tot 11. Dat is griffie. Wij weten dat de wet goed is indien iemand haar wettig toepast. Wel wetend dat de wet niet gesteld is voor de rechtvaardigen, maar voor de wettelozen en tuchtelozen, voor goddelozen en zondaars, voor onverlaten en onheiligen, voor vadermoorders en moedermoorders en doodslagers, hoereerders, knapenschenders, zielverkopers, leugenaar, mijnedigen en al wat verder ingaat tegen de gezonde leer in overeenstemming met het evangelie der heerlijkheid van de zalige God dat mij is toevertrouwd. Amen. Lopen uit de tekst die zie je porutaki, dat werd de wampusani. Ado ambusani gidas ching fu Christus. Ma ondanks ado ambusani we shita ki da wet no be de gesteld, no be meki of gado no be gieng vanwege de rechtvaardige. Ma wet ki fu de wangsa e broko da wet. De wangsa ne libi overeenkomstig da wani fu gado. So everyone sma, bribisma, als mensen die nog niet, vooral zij die nog niet bekeerd zijn, dat werd de wang geweldige sanigi yulobiwa.

prisiri. En if you libu an fasi sa gigado prisiri, dan senor poloninga. If you libu an fasi sa gigado prisiri, dan senor straffen die daar aan gekoppeld zijn. En wat den straf voor broko da wet voor gado of

door. Solo biwana nga Jesus Christus wie omeking. Ik kom terug naar onze tekst. Dat werd nodig gesteld gide rechtvaardige, maar gide wang zijn in libi overeenkomstig dat wanneer voor kado. En we zullen toch groepen elkaar in dat tekst waaronder de wettelozen, de tuchtelozen, de goddelozen, de zondaars enzovoorts. Maar lobi wang today we staan stil again na de goddelozen. Lobi wang in datzelfde tekst die zou we lezen zo juist. We zitten in dat Bijbelboek voor de goddelozen en zondaars. Dat betekent dat we onderscheid deden tussen deze twee groepen. En een onderscheid dat we een goddeloze is een vijand van God. Een zondaar is ook een vijand van God. Maar beide, de toegroep die zien, de verschil aan niveau voor de vijandschap in een gado verschilt hemelsbreed van elkaar. Die ene groep, dat is de groep van de zondaar. A de vijand die voor Gado, doordat a de misleid door de duivel. Hij aanbegi een verkeerde God. A de wans, maar zij pribi dat die Gado bestaat. Maar jammer genoeg, al zijn is een aikari Gado. Het is een gevallen engel, het is een demon. Het is iets anders behalve de waarachtige God. De goddelozen daarentegen, ze weten heel goed dat er een waarachtige God is. Maar ze kiezen ervoor bewust voor snappen, kakafutu tegen die God. En niet alleen dat, ze maken complotten in de actie tegen Gado en de uroko voor Gado. Ze zijn mensen die bewust de vorm wat lekker dan de demonen tegen de gemeente. Bepaalde zondaren ook doen de vorm wat lekker. Niet zozeer met demonen, misschien meer met andere mensen tegen de gemeente. Omdat ze proberen te verdedigen de afgod van de dini. Deze zijn blinde mensen, ze weten niet wat ze doen. Ze zijn blinde vijanden van God. Ze zijn misleid. A vijand die kori ding. Satan openbaar is even na ding. En a teigi den taki na ena gado. Kan de akona den angawan visioen. Akona den angawan dreng. Ik weet niet op

En die mensen geloven en die beginnen aan dat die aan meke regels kiezen en die horen ding naar de regels dat die zijn zonder. Maar de wansen en opereert in een geestelijke wereld. De wansen dat je mag de naam van Jezus niet noemen.

saying and what's he doing. Die mensen die zijn de goddelozen en voor hun zullen het hebben. Een goddeloze is een rebel. Is een opstandeling. Nou, als maar zij kon niet opstaan tegen God. Niet dat hij niet weet, hij weet wat hij doet. Al de ones maar zijn onder druk trouwen. Al de ones maar zijn de arrogant en trots. Omdat hij bezit. Want tien zo machtig. Zijn Satan die een. Hij bezit want tien zo toverij. Zijn Satan die een. Hij kan dus aan in naar boven natuurlijk. En hij zijn dat hij. Groep zijn in ede. Hij biggie in ede. En hij zijn biggie moe voor mij. Hij tak biggie. Want goddeloos no ones maar zijn tak biggie. Omdat hij abi machtig. Maar no saptaka machtig voor een. No de notie in vergelijking. Tot de macht van de Allerhoogste Heer.

Mars. Abi abi allerlei wijsgeren in een paleis. Ze hebben man doe boven natuurlijke sani. Bedenk je zijn bijbel boekutaki. Mozes trouwe en staf. Para okari de man veen. Want het was zwaar. Zijnlijke normaal ding voor hem. Akari dat komen jullie jongens. Doe hetzelfde. En dan doe hetzelfde sani. Ook al waren hun slangen kleiner. Maar geloof me lobby wang. Het is niet een klein ding. Viu teki wan chintiki. Dat je kan trouwen libi libi sneki. Je moet bepaalde macht en autoriteit bezitten in de geestelijke wereld om zoiets te kunnen doen. We na den sani die zichtbaar en meki den de arrogant. Zij die in staat zijn middels toverij, hekserij, dingen te doen die een normale mens niet kan doen. Na den sani dat die epiki den ede. En er zijn heel veel mensen die heel wat kunnen doen. Maar deze kan kenken de eigen jinsrevitroon trasani. En dat maakt ze arrogant en trots. En dat maakt de vier taki den dekpa. De kan taki tegen gado. De kan taki God bestaat niet. De kan actie taki wie is God. Veel altijd go terug in de Bijbelgeschiedenis. Je ziet de koningen. Want de koningen met de diepe in die goddeloosheid. Die bezit allerlei demonische krachten. Die doen allerlei demonische praktijken. En altijd tegen ben je geconfronteerd met een volk van God. Trouwen met Abida lef voor actie. Wie is God? Dat ik naar jou moet luisteren. Die ben Abigimo voor. En tot heden is dat het geval. Dat vijand die nee verander in strategie lobby wang. Minang ayu, we zorgen ook toe dat we abi autoriteit en macht. Jezus heeft al ervoor gezorgd dat je abi minang ayu de autoriteit en macht. Maar het komt niet vanzelfsprekend. U moet er iets voor doen. U moet een prijs betalen. U moet offeren.

is voor haar kracht die zij bezit. En als uw kracht die u bezit veel minder is dan wat zij bezitten, dan ben je aan de Heer Jezus naar in je mofo, de abida overhand abra je libi. Maar met begging in je taki, jullie kunnen je voor je zou bezit moro karakter moro ding. In de naam van Jezus. Because God on heeft dat kracht in de mate. Maar om voor u kan zoeken. Zo voor u. Hij kina u. Naar mij. Halleluja. Zie de wegen morgen voor de praktijk. De mroko voor de godeloze. Make u een look.

gaat. De woorden van zijn mond zijn onheil en bedrog. Hij laat na verstandig en goed te handelen. Op zijn legerstede beraamt hij onheil. Hij stelt zich op een weg die niet goed is. Wat kwaad is, verwerpt hij niet. De wilde tekst is dat je dat beeld van takru atisma. Wat godeloze in Israël aan het doen, vertalen van takru atisma. Van blakke atisma. Je ziet dat hier, het tekst is tegen dat hier. Ondanks een zondu etakangan takinanga in. Ondanks een zondu etakinanga in. Diepina in die ati. En

te doen. En zoals we zien in vers 4, hij taki moro fara taki. De woorden van zijn mond zijn onheil en bedrog. De asma die zie het takang aan jou. Soms gebruiken ze zachte woorden, lieve woorden. Dat in een in de fysieke wereld. Maar de atreden gooi naar geestelijke. Adeen ik doe mijn camera naar net in jou. Dat de woorden zijn mokken naar emofo. Zijn onheil en bedrog. I once at the once ma san e floko yutapeng e bedi. At the once ma say take kwat go in a libi vusma. Kane I worry wan bepaalde dresses refi in a mofo and I floko you. At the once ma say go pay wan bepaalde praise who can take negative word go in a libi vuan trawang who I can do e ogri. Bijbelboek en make it duidelijk bekend die dat je naar smassa abi prisiri in slecht handelen.

Bedivusribi, we actie God of you een gezegende nachtrust. Terwijl mina ga je ego in een nachtrust, a detapem bedi, eberame on hell. Beba moku takai potens revi tapuan presi, tapuan takru pasi, voodoo takru sani. Ze zijn boze lengen.

en voor corona in Iran, in een duistere wereld. Een wereld zal je bevinden in een geestelijke wereld. De moesten voor du ogrilobuan. Me begging you dat je noa satanist, noa godeloze, noa boze.

no the one chiningri. And to apprespeki, kira kado for you lobi one. Mateus don't boiki you ede begi kanada, kanada, kanada. Se vernietige je, langzaam maar zeker. En you aan de andere kant, je actie schrijft, maar waarom hoort God mijn gebed niet? Waarom gaan dingen niet goed in mijn leven? Wat doe ik verkeerd? Bid ik niet genoeg? Kan je begi genoeg lobbywang, maar je begi verkeerd. Satan, dan je knik die even tang, wang taal no more. De verstand zo zo dat taal voor geweld. Satan, ons op zijn dat ik sorry. Sorry bestaat niet.

woord de genade. Hij kent het niet. So you, nang ayu zogenaamde safati, you nang ayu zogenaamde goddelijke liefde, want je moet je vijanden lief hebben, terwijl het je niet goed is uitgelegd wie je vijanden zijn. En je begint dat verkeerde wang, zei kiri u langzaam. Die laf je naar in die vergaderingen. Die denken, kijk die blinde christen en ze lachen je uit. Die bespot je naar je gado, want je weet niet wie je vijanden zijn. De Bijbel zegt inderdaad, heb je vijanden lief.

roepen om geestelijke vijanden lief te hebben. Heb degene lief die in vlees handelt. Die niet weet wat hij doet. Maar

fire for fire. If I send fire go, you send fire go back. If I fluke you, you send a fluke go na embaka. If I spray go de abra you, you cancel abra you live and you send go terug na eng. Hij weet immers hoe hij daarmee moet omgaan, want hij is een geestelijke mens. Loop

Betina geestelijke. Strijd u ook in de geestelijke wereld, Lobiwang. En dat Yoshida anu voor Yugado. En tenens dat anu voor Yugado. Alleen zo kunt u ze winnen voor de Heer. If de Yoshida anu voor Yugado. De tranga de atigida evangelie. En de taki bigi tegenover dat libi libi gado.

woord toe dis en jy bid want slap geloof vir haar. Lei nederlaag. Ek kree ala dina vescaro. Hopeloosig Christen. Loop want stop met huilen. Kom en boog jou kin in afescaro en make it in order met God. Weet wie u bent in Christus. De want jaja sur dat if you be swak you be libina in die sondu. Begi da sondars gebed na ami. If you not try you libi nooit ete. Ki you libi abra na masra. Boog jou ede pe you de en begi na ami. Vader in de hemel. Mi here you word to. Here me erken dat ki mi de wans masai libi ete na in die sondu. Mi meki furu foto na fesu aangezicht masra. Here, mami, I ask you pardon. You for all my fault, na ngami sondo that day this year. Me give me libi for leader abrana you. Here, me carry for kona inimi ati. Demi kado na ngami masra. Me give me srefi abrana you for nafti day. Tana inimi libi masra. In Jesus' name, we beg you. Amen. Lobiwa misa begi, do you know? Vader, met dat je grant aan je zoon en dochters en begi dat zondags gebed. Heren, grant aan dat je wanneer voeroe en aan de sansa je je. Kort je trangen aan uw abra den libi. In de naam van Jezus Christus we begi. In Jezus naam. Amen. Lobby one, you send to the Zondags gebed. This if you know, Abiwan Gister, look also a TPU ego. And at the end of the program, I'm sa deel on contact give us na you. Maak contact met ons voor verdere begeleiding. God bless you. We zagen over tot bidden van enkele gebedspunten, omdat Beggy had de wang van de schroto voor dat koning kon drijven voor Masra. Beggy na ngami lobby wang.

Peggy. Amen. Vader, met dat grand dank dat u hier bij Peggy in Jezus' machtige naam. Lobuwa misa te kwa momentu fu Peggy gide wansa ansiki, de wansa a problema, te kwa momentu fu Peggy na ngami. Vader, met dat grand dank voor uw zoon, dochter, santé siki na osso. God, osa

Lobbywan zal ik je van mij bij Pramissu dat na einde van dat programma we zal deel onze contactgegevens dan aan jou, we door het op dat punt dat hij. Dan neem voor dat gemeente naar gemeente Mountain of Fire and Miracles Ministry Suriname. Mountain of Fire and Miracles Ministry Suriname. En dat gemeente is de gevestigde Abrabroki, Hernutestraat 57A. Abrabroki, Hernutestraat 57A. En de day voor we komen Kandra, de zondag mamanting vanaf 8:30 to 12:00. Zondagochtend vanaf 8:30 to 12:00. Op de dinsdag hebben we bijeenkomst vanaf 6:00 tot 8:00.

email address di sana, MFM Suriname @hotmail.com. MFM Suriname @hotmail.com. Alles in kleine letter. We hebben ook een Facebookpagina en die zit in MFM Suriname, Abra Broki Saron. MFM Suriname, Abra Broki Saron. We hebben ook een YouTube-kanaal en een YouTube-kanaal voor Wina, Mountain of Fire and Miracles Ministry Suriname. Mountain of Fire and Miracles Ministry Suriname. Tapuding platformen die zie, je kan arki alle den preken die zit op je eigen gemak. En Theo doet zo, Godosa bless you. We zijn aan het einde gekomen van dit programma. We want dat je nu zo'n tronkraad zang in video bij Tekuting Arki. En met begge giu dat je als ik op boek giu

0: van de Heilige Geest. Halleluja. Amen. Blessing.
1: Dit was het programma Koyere Sabigado Kan Do. Wij hopen van harte dat u hebt ontvangen en gezegend bent door de bemoedigingen. We zijn gevestigd aan de Herthutterstraat 57A te Abrabroki. Voor meer info kunt u contact opnemen met ons op het nummer 8759715 of 8734984.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Vurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double sketchup.
1: Trend Direct voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw

uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd in Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
1: O Jamide Masragado, O Jamide Papa Elohim El Shaddai, O Chawigona Amoro Santa Presi, Chawigona

succes, maar ik heb blokken die ik meesleep. U heeft te doen met me, dat is de reden waarom ik leef. Succes bereik je niet door succes na te jagen. Succes.

0: man.
1: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
2: 94.5, your daily inspiration.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Tell us your fiber.
4: Tell us your fiber. Are you ready for the new normal?
5: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zranazani. Naskip. Naviu.
0: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
4: Is uw prepaid voordeel. SMS de letters BEL, B-E-L, naar 4006. En praat zo lang en vaak als je maar wilt tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. Telesuur, keeping us in touch.
6: It's summer and the barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.

And I will shout and dance to you, yeah. For you have been.

0: Het is 8:00.
1: Het algemeen pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, hey, Rui! Bij HSDS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, jong. Als wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Ik
1: heb
2: niet dingen
1: aanbesteld, Rowee. Na Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor Chimboy Ting. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are Su.
5: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, babyshowers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
6: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de open dag van Shalom op 5 september 2026.
7: Dit is Renate Galwij en je luistert nu naar Radio Shalom.

Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Ozone 6-in-1 spray NY. De multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nademarkt schoen. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
2: Is echt een aanrader.
3: Jij moet het ook proberen.
4: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
5: Is uw prepaid voordelen. SMS de letters BEL, B-E-L, naar 4006. En praat zo lang en vaak als je maar wilt tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. Telesuur, keeping us in